0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten Programm sah wie, wo Gott Daniel seine drei Freunde rat, wie es der König Ente leid am Ofenen entschmieden, wenn dort sei nicht sein Gestalt anbeten deiden. Von der, wo wir waren, seine dort Nebuchadnezzar war in Traum, oder ne bis jeun hat, wat am seier Bordern deid. Wir wollen auch sein Zeugnis seinen, aber auch, wo wir seinen, dort hei ersehnig wir. Ich glaube, die Nuwara an, angeschaut zu bleiben, am zu seinen, was wir hier von der Wara lehren können. Herr, ich danke dir, Wara, für die Bibel, und bete, dass du dein Wort, Nuwara, magst rechtlich sein, zu jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wara Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir sind von da in das vierte Kapitel in das Daniel-Buch. Und das ist das Kapitel von Nebuchadnezzar, sein Traum, van een zeer grote boom die doorgesneden wordt, wat door bloos een stabber weer. Dit wordt met de tijd erveld en dem tjenig zijn er zijn. We worden in dit kapitel een nadeel zijn van des man Nebuchadnezzar, dat we zo weet nog niet gezien ha. De houd schijnt wordt en zijn leven dat van anderen weer verstoken worden, dat de familie en Nebuchadnezzar zelfs niet wil ha, dat andere mensen dat weten zullen. Dat wir ne Sort er zijn, oder woon zijn. En wie worden dat nu tum deel wenst zijne. En dit is bloos een klein biet van wat door en Babylon te vingen via. Dat eerste dat hier in dit kapitel van gereed wordt, is dem Nebuchadnezzar zijn zeichnis. Dat is in de eerste vier vers. En eenem zin zal dat vielleicht om eng van dit kapitel gegeeft worden. Aber wir wollen das so nehmen, als es hier gegeben ist. Der Herr will vielleicht haben, dass wir genau weiter sollen, dass die Nebuchadnezzar dem Herr anerkennen deed in sein Leben, für dem, dass die Erfahrung beschrieben wird. Aber dem König sein Zeichnis käme dadurch, dass er die Erfahrung hat. Und dann habe ich den Traum, den die Nebuchadnezzar hat, von einem Baum, dem durchgeschnitten wird, dort is beschreven van de 4e bij 18e vers, en dan van de 19e bij 27e vers, is dan dat uitleiden en dat ervallen dat zo besonders is, dem tjenig zijn er zijn krankheid. Dort is in de 28e bij 33e vers beschreven. En dat is zo toen bejammeren even dem Nebuchadnezzar, wanneer hij ook zeer stolt wie je was en nu moest je demütigd worden. Aber aus die Zeit erfällt wie, wird er gesund, und dort letzte von den Traum wird erfällt. Und sein Vernunft wird am Triggejeft empfohlen. Dort sind dann in die 34 bis 37. Verse in dit Kapitel. Wie wurde dit eben lang nicht alles bechecken in dit Kapitel, in dit Programm. Des tjenig hat, wird angedeut es worden, aus ne Form von Erzen. Dat nu een deel van te weten is. Mijn predje, vriend, is zo dat door meerdere nationen regeren zijn die deze krankheid hebben gehad. Door is nu in deze tijd veel van je reed en je schreven wat met erzinnig zinnen te doen heeft. En wanneer een door manchmal van leest of de heert, dan is eenem zo dat er meer van zo'n en de wereld is als een denken wordt. Eene zegt dat er moest veel. Zo wat in de wereld zijn, wil onze wereld zo rozend en erzinnig is, en wat voorken je donen wordt, en de wereld maakt mensen. Daar zijn je dan ook zeer veel mensen in deze wereld die bijzonders klug zijn. En ik weet dat mij wat je kritiseerd worden wanneer ik dit zei, maar de waarheid is dat de meeste mensen in deze wereld zijn niet ganz en gar klug. De meeste van ons hebben interessante zouten. Mensen vragen manchmal wat normaal is voor een mens. Ik weet je dat niet genoeg. Ik zie ook niet ganz normaal. Ik heb me zo ver, manchmal. Jeder ene van ons denkt zo dat wie dat zeggen ziemlich normaal zijn. Maar wat is normaal? Is normaal zo'n wat de meeste mensen in de wereld zijn en er denken? En hoe ze zich verholen en toeval en erleven? En dan, wanneer maar weinig mensen zijn, die zich anders verhullen en je wisse toeval, zijn die dan niet normaal? Dat is zeer schwer, krijg te erklären, wat normaal is en wat niet normaal is. Die tjenig en wat met arm weer en passiert, weer niet normaal, no allem no. Mij vertelde een vriend een geschicht van een man die no allem no ziemlich normaal weer. Hij weer een geschäftsman, aber hij had een besondere angst. Am weer egel zo dat door een man ongezien bad weer, en hij gruwelt zich dan schloppen te gonen. Hij wordt dan ongezien bad checket om zijn of er weer ongezien bad weer, en dan wanneer hij tevreden weer dat er geen ongezien bad weer, dan leed hij zich dood om schloppen. Aber, am een paar minuten, weer am wader zo dat door weer ongezien bad weer. En dan stond hij wader op en checkt wader ongezien bad, en wanneer er geen weer, dan leed hij zich wader dood. En zo ging dat de nacht even. Hij kreeg maar zeer weinig sloop. Schließlich ging hij nog een zeilendokter. Die had hem gezegd dat hem zo weer dat hij hem helen kon. Maar hij wordt met een 10 maal terugkomen en dat wordt hem jedes maal $25 kosten. En dit is veel jaren terug. De man had gezegd dat hij zich dat eerst wil bedenken. Hij verleid en weer niet teruggekomen. Na meerdere werk had de zeilendokter de man op een gast getroffen en had hem gevraagd waarom hij niet teruggekomen weer. Die had gezegd dat hij weer geheeld van dit probleem. En de zeilendokter had wilt weten naar woe. Nou, die had hem verteld dat hij een timmerman vriend had en had hem zijn log verteld. Dat hem immer zo weer dat door een man ongezien bad weer. En de timmerman had gezegd, nou hij kon hem helpen door met. Die weer had je komen met een zorg, en had de feit on je dat bad afgezocht, nu kon dat tjene on je een bad nog je kruipen. Nou jo, wie zei de man weer ook niet ganz normaal. Maar zo als ik zei, mij is zo dat de meeste van ons hebben een soort zoute. Oder zo'n dat niet ganz normaal is. En wanneer wij weten willen wat dat mocht zijn, nou ja, dan brengen we bloos andere vragen. Die worden ons al weten laten wat en ons niet normaal is. Wens nou eerder idee nou. Nu Daniel, dat vierde kapitel, de eerste 3 vers. Dit is Nebukadnezar zijn zeichnis. Nebukadnezar, de tjenig, to al die veldje, nationen en sproken, die aan de ganse eerd wonen, mocht vrede vermeerd worden to junt. Mij weer zo dat weer goed de wonders en wondertekens bekend te maken, die de allerhechte God to mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn wondertekens, en hoe machtig zijn zijn wonders. Zijn tjenigrijk is een eeuwig rijk, en zijn regeren van ene generation naar de nächste. Nu vriend, dit is zeer wichtig. Mij is zo, dit is een bijzonder zeichnis, en dat bewijst dat door wat passiert met dem tjenig, wann het met jeestlichet te doen heeft, wann eene dit vergelijkt met wat in dat 3e kapitel passiert. Door geeft hij een bevel, aber hier geeft hij een bijzonder zeichnis. Dit is een bijzondere ontwikkeling. En in 29e vers in dat 3e kapitel geeft hij een bevel dat bewijst dat hij een overtuiging had. Aber hier geeft hij een persoonlijke zeichnis. Halve je onderscheid. Door weer dat een bevel. Hier is dat een entschluss. Door weer dat een overtuiging. Hier is dat een bekeren. En zei ook dat hij een noodrecht van vrede schikt te alle veldje, nationen en sproken en zijn rijk. En dit is niet een vrede dat meent dat door niet terug wordt zijn, of is. Dat had hij al voor zich gebracht, en deem dat hij even al die nationen harsen deed, door zijn militaire macht. Hij reed hier leven van een vrede die van dat hoort komt. Een vrede die komt van een mens zijn zinde, zijn verjeefd worden, en dat God hem aangenomen heeft. Dat is vrede met God. Dis man zijn tevredenheid is nu teruggegeven to hem, En wie waren dat zijn en dit boek van hier en wieder? Hij redt van de waarheid dat God wat te aan je donen heeft en dat bewijs dat zijn zeichnis zeer persoonlijk is. God is nu niet bloos de drie jonge Hebreeën er God. Die is nu Nebuchadnezzar zijn persoonlijke God. Hij redt dan ook van God zijn wondertekens en zijn regeren. Hij deed nu aanerkennen dat God even aan harsche deed. Dat God zijn rijk hekken is als zijn. Eindelijk even zijn tjenigrijk is. Een vriend, dat is een vrede, die bloos dan toen een mens zijn hart komen kan, wanneer een mens met God verzeind is. Paulus redt ervan, wanneer hij zegt dat wie dicht in geloven zijn gerechtvaardigd en haar vrede met God durch ons Heer Jezus Christus. Dat is de vrede die hij op dat triets voordig moet durch zijn bloed. Dat is de vrede die nou een zinde zijn hart komt en zegt dat alles in ordning is, wils de stroof is betoeld. Jezus heeft die betoeld. Nu is God aan onze zijde. Jo, al die trouble en nood dat in deze wereld is door wegen die zind, ober God kan en deed ons vrede geven, zo goa en trouble. Een jonge man had toen een predje gezegd dat hij niet vrede had aan zichzelf, hij had niet vrede met zijn elderen, hij had niet vrede met zijn leraars en hij had niet vrede met iedereen. Eerstens moet door vrede zijn met God. Wanneer door vrede is en dat mensen hoort, dan kan door ook vrede zijn met mensen ram eenem. Maar zolang als door niet vrede is met God, kan door niet worden vrede zijn met iedereen en iedereen. Mij is er dat veel van wat nu er zijn genaamd wordt en mensen, kunnen geheeld worden wanneer mensen kunnen worden vrede en er hoort te hebben met God. Maar mensen willen ze niet aannemen. Jaren terug, als de Tweede Weltkrieg even weer, neemt de regering veel van die soldaten, die weer gevangenen geweest, naar een gewisse stad, waar ze den onderzoeken willen, dat heet dokters en zielendokters, maar die jonge mannen willen bloos met hun families reden. Die zeiden dat ze God hadden channeleerd, dat Jezus weer met aan geweest, en ze hadden beden geleerd. Den veelt niet zeelendokters en zo wat. Dat weer de zeelendokters den help veelt als mij zo. Vriend, dat evangelium is een sterke gezondheidsmiddel, ook in deze tijd. Mensen veelt vrede met God. Maar zonen die niet aan God leven, willen dat ontzien steten en proberen dan allerhand andere mensen vrede te geven. En zo'n brengt bloos meer trouble en zeelenangst. Den veelt dat evangelium, vriend. En dat is waarom ik nu nog proef God zijn radingswerk door dat evangelium te verkondigen. Mij is dat zo schuld, dat in zoveel van onze scholen nu wordt de Bijbel gans en koor uitgesloten en uitgeloten. Den wordt allerhand zest wat je leert dit en dat, en mensen die naar school gaan, hebben geen vrede. Er zijn zoveel die zo denken, dat wanneer ze bloos kennen meer en meer wetenschap hebben, dan worden ze ook vrede hebben. Wils aan zo is, dat wanneer ze veel wetenschap hebben, dan worden ze goede arbeid krijgen en de geschaftsteden, en dan kunnen ze goede loon krijgen en veel geld maken, en dan worden ze zaken kunnen hebben, en dan worden ze vrede hebben en aan wordt het schijn gaan. De bezer heeft aan blind gemaakt tot de waarheid en heeft de wereld beschommeld. Maar wade, vriend, God zijn woord en Jezus Christus kunnen vrede brengen tot dat mensen hoort. Dat weer dem Nebuchadnezzar zijn het probleem, ver dem dat dit te aan passiert. Maar als hij dem Heer onerkennen deed en zich te aan han geef, dan weer dat ganz anders. En God luurt dat du Jezus aannemen zost, zodat du ook vrede kunst hebben in din hoort.

Nu wil we terug naar de tekst gaan. Daniel, dat vierde kapitel, en de vierde bet negende vers. Ik, Nebuchadnezzar, weer in mijn huis, ganz makkelijk, en ik weer welhabend, en ik zag een droom, en ik angst mij zeer, en mijn gedanken, en mijn bad, en de visionen, en mijn kop, troubelde mij. En zo moet ik een bevel al de wijze mannen en Babylon ver mij te brengen, zodat zij mij dat kunnen openboren wat de droom meent. Dan komen de stierenchickers, de Chaldeeën en de voorzaaiers naar mij, en ik vertel aan den droom, maar zij kunnen mij niet die mening duidelijk maken. Maar te laatst kwam Daniel ver mij, dem zijn nome Belteschazzar weer, naar dem nome van mijn afgod, en wem de geest van dem heilige God is. En ik vertel aan den droom. O Belteschazzar, de meester van de stierenchickers, wil ik weten dat de heilige God zijn geest en die is, en zijn geheimnis bodert die, zei mij wat de visionen van mijn droom zijn die ik gezien ha, en ook wat dat meent. Wat de visionen aanbelangt die ik had, als ik in mijn bad weer, checkt ik en zei, daar weer een boom en een med van de eerd, en die weer zeer hoog. Dit is dan de visioen, een droom, die Nebuchadnezzar had, zeer interessant. Een leid dat interessant is, en dat een beeld is, van wat van man hij weer voor de ervaring, die hij had nog dit, en hoe vaak hij die weer ik, oder mij, oder mijn, brukt. Ik wil hier een beet meer wat zeggen van de vorm van er zijn dat Nebuchadnezzar schijnt houden. En waarde, dat is te zijn dat het een vorm weer dat am eerstens zeer stolt moet. Dat is je dan ook zo dat de meeste mensen veel trouble met haar. En meer zo, dat wordt bloos aan mijn oorje in deze wereld. En zo'n stolt het brengt allerhand voor andere trouble met zich. Een leid dat zo'n hoogmoed met zich brengt, is dat mensen niet de gezaadse in een land beobachten willen. En is zo dat de gezaadse goed zijn voor anderen, of ze zijn je zo beriemd, of ze zijn zo veel weer te andere mensen in land, dat ze de gezaadse breken kennen en niet verantwoordelijk zijn daarvoor. Stoltheid is ook een zaak die zeer veel mensen naar de haal brengen. En ik zie dat zeer goed in je worden en de jaren en mijn predje zijn. Ik ga eenmaal met mensen gereed wij in zeligheid, en dat ze zich zullen tot de Heer Jezus bekeren. O bevorken, want we dan eerst een stoot vertaald hadden daarvan, en ze egel reden van ere goede woorden, dan met eenmaal zeiden een je dat van al die goede woorden, die ze je donen hadden, niet goed genoeg werden voor de Heer, dat hij aan zal voor dat goede hem hemel en aanloten, dan zeiden ze, nou dan laat de Heer mij door de haal schikken. Mijn vriend, dat zijn schraadlige gedanken, maar dat is stoltheid. Zo'n mensen denken dat ze toch zo'n goede mensen zijn. Maar ze doen zich dan vergelijken met andere mensen die slechter zijn als ze zijn. En meestens kan een mens wem vinger die slechter is als hij is, wanneer hij manchmal ook een stoot zeker maakt, jo? Maar daar worden veel stolte mensen in de haal zijn, is mij zo, en bloos doorwegen, dat ze niet toestonden willen, dat aan een radar veelt, dat ze zintelijke mensen werden, dat nemen lang het stoot, en de bijzondere ervaring van dem tenig Nebuchadnezzar, toestonden dat aan een radar veelt, en zo worden er veel zinnen, en ik wonder, wat ze dan denken worden, wanneer ze in een haal worden zinnen, en ze terugdenken aan de gelegenheden, die ze houden Jezus aan te nemen en uit de haal te blijven. De rijke man en de geschicht van de rijke man en de arme Lazarus en dat Lucas Evangeliums boek, dacht ze er goed terug als hij in de haal weer. Jo, hij kon daar denken, hij kon Lazarus zijn, hij kon Abraham zijn, en niet bloos dat. Wanneer hij Abraham ook niemals in zijn leven gezien had, dacht chand hij aan. En wanneer hij Emmahan ook niemals in zijn leven gebeten had,
Als hij een haal weer, deed hij beden, over dat halp am nust, dat weer to lood. En dat de tjenig Nebuchadnezzar stalt weer als tjen geheimnis. Dat weer verlegt een je motor en geheimnis, maakt de meeste mensen en zijn rijk, dat hij ook eindelijk erzennig weer. Hij had dat emmerhan goed kunnen geheimnis houden, to de meeste mensen. Een bewijs dat hij een erzen krankheid had, weer te zijn en woe zeer dal en wuttig hij weer, wan mensen niet zo deden als hij wil ha, dat ze zullen. Ik denk nu waarder aan die drie jonge mannen, en woe zeer wuttig hij weer, als ze aanweten leten, dat ze niet doelvallen worden voor dat gestalt, en dat niet aanbeden worden. Ober God haft wij met zo'n te handelen, wan die ook zeer hoog beriemd mochten zijn. De sleutel te dit kapitel is te vinden in den 17e vers, waar dat zegt, deze zaak is bestemd, derg den bevel van de wachter en dat aankommanderen van de heilige, zodat de levende weten mochten dat de Allerhoogste regeren deed en dat mensen rijk en jeft dat to wem emmer hij wil en stalt dat op over de geringste, mank mensen, anders je zegt, God jeft aan zo'n regering als ons traft. Wie worden dat nächste Mal terugkomen op dit kapitel in Daniel? Maar dan Gottes Segen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Lebenswasser bringt die dort Wurfe van Deo met Redner John Bohr.
2: 2 Thessalonicher 3, Vers 16. Mocht de Friedensherr junt alle tijd en op alle orten wies vrede geven, mocht de Herr met junt alle zijn. Na in deze laatste 3 Vers doe mir

0: Dat teken in al mijn brief, zo schreef ik. Maar ingeschriftet lei het leven dat Paulus deed nicht zijn ene brief schrijven. Du sinds hem dingen een schrift wat in de hand dienen dat Paulus kan schlecht zijn. Maar wie weet niet graag wat zijn trouble wie of hij werkelijk kan schlecht zijn er niet, aber dat is meelig. Aber het jamt er nou uit dat Paulus hij haf jemand wat zijn brief schrijven deed. Hij zegt den wat is al schrijven en jane persoon de schrift had. Aber dan den grus te laat, zodat dan merkt hij den brief tau met zijn ene schrift. En schriftet lei het leven dat dit Paulus zijn weich van zijn, dit brief kämpft werkelijk van mij. Ik had euer van gered dat du jing neven den brief raam in het joek, wat is er geschreven wieren als wanneer van Paulus chime, er wanneer van Petrus chime, de wieren zo je sand kunnen zijn als wanneer van Paulus chime, aber die chime niet werkelijk van arm. En dit is de weich, wo hij zei dat dit brief kämpft van mij. Hij zei, ik had diesem gruss zelfs met mijn hand geschreven en dit werk geschreven do. En dan zegt in Vers 18, mocht de genoot van onze Herrn Jesus Christus met jent alle zijn. Zo hij schleept de brief af en wenscht jent God zijn genoot, dat God zijn genoot wat met jent zijn. Nou, ik heb jent euer gezegd, dat God zijn genoot, dat is waar we geraad worden, dat is God zijn geschenk in onze radung, aber dat is ook God zijn kracht in ons leven, temp van am leven. Paulus heeft jent hier in deze twee brief verschiedene dingen gezegd, wo ze zullen leven en wat ze zullen blijven, wo ze zullen standhaft blijven, wanneer ze ook vervolging leiden. En nu wenscht hij aan God zijn genoot. God zijn genoot voor Erlösung en God zijn genoot ten voor God leven. En dat wenscht ik jent ook. We komen nu ten einde in deze twee Thessalonische brief, aber ik wens jeder einem, wat dit hier ook God zijn genoot in dien leven.
1: Hey, dankjewel voor deze boodschap, Dirk Horch. We wensen dir wieder in gesehenen Dag.

Nu zet hij door. Gons alleen en is verbrit. Hij wil Gons opgericht. Wat zal hij nu doen? Hij leent zich langzaam in een papier naar Alvin de stond. De rest is groter dit jaar. Hier zult hij, wat zal hij blijven doen hier? Vermoorden ze mens voor hier zo'n mens aankomen. Dat wist hij. Zul hij hier nu de ganze tijd verbrengen? Langzaam wordt de buurt schermer. Op dit moet hem nog uit. Hij had ze in het snipslomp met. Hij hield hij nu uit. Ja, nu had hij tijd. Hij wordt een beetje leren. Hij nam zijn beetje uit. Hij had een paar thuis verjeerd, want hij alle te maar in de school bracht. Maar hij wordt dat leren wat hij met had. Hij leest en leest. Als al meerdere zijde dertje lees had. En mijn dochter, het wordt je überhaupt niet wat je lees heb. Zijn je danken weer gans voor anders wens. En hij kan überhaupt niet aan dit denken wat hij hier leest. Dan jeent hij een beetje raam. En tijd. Waar hij hier überhaupt weer. Ja, hier weer de valbureau. Hier zouden de mensen van telefoneren moesten en veel schrijven moesten. Hij jeent waar dat treed. Maar wat zal hij hier doen? Het wordt langzaam al gans diester. Ja, zijn Bibel had je hij met. Hoe kon je een Bibel lezen? Dat wordt papa nu met eind ook zo oversteunen. Hij zit naar de klok. Ja, de klok wil even zaas. Nu wordt papa al thuis zijn. Die wordt ongastigd te hebben. En nu wordt de Bibel lezen. Hij wil dat ook zo doen, zoals thuis. Hij bleef dat. Maar wat zal ik lezen? Ja, dit weer het. Lucas wil hij lezen. Lucas 15. Als hij dat zag, wil hij aan je schrift onderstreept weer. Dan dacht hij, daar word ik maar wat aan lezen. Dat heeft me eens van nou in het

Ik heb een strijd, wens me de volle haft. Ik vang aan de geschicht te lezen van verlorenen zeen. En hij leest, een voeder had twee zeens. En hij leest wieder in dem einen zeen, den weder thuis nicht mehr gut genoeg. Der had zo'n schone thuis, te dem weder zeer scheet, der had van allem genoeg. Aber nee, dat redt dem nog einmal nicht. Hij leest, wat de jong dan einfach van thuis waarschijnt. Wat de zingelijs woonder zweeën zetje doet. En we schlijm dat om de jong dan wordt, dat hij te goede laat bij de schwien omkom. Dat hij kon op schwien oppassen en nog niet meer het eten van deze schwien trecht. Zo wiet wie hij raafgerutscht.

Theodolese en moest onze steentje. Sie echt nicht so untervreden aus des Jung. Et haben Tüs, et haben Mama und Papa, wenn du mir endlich ganz gescheit sind. Wenn mir von allem genug jewe, wenn sich an mir Säure mocke, wenn sich an mir bemehe. Und et sie noch immer nicht zufrieden. Und nu mottet hier in Diestren eingeschlossen in diese Fabrizette. Nu schämt Theodor sich. En hij moest er even nu denken wat zijn papa hem al verteld had als hij de geschichte leest had. Zijn papa had hem verteld dat zijn Ola eens twee weeren oosters verloren zijn. We kunnen bij hem haren zijn en het goed hebben. We kunnen hem lief hebben, zijn zoon ook lief heeft. Maar nee, we zitten helemaal mooi het geluid in de wereld. En wie ziet het gelet op een volse steden? Nu schemt hij dat is Emma Dolla. Wordt wie ook van Gwastommel? Niet het eind hem nu slecht. En nu wordt hij zijn mama en papa nog zonne zorgen maken. Nee, we kunnen hij dit blus goed maken. We kunnen hij hier nu blus wegkomen. En naar den komen. En zich bij den entschuldigen. Ja, dat wil hij nu am liefsten. Maar hij wist het ook. Hier komen we nu niet uit.

Hij dacht nu, op het aanval hem ook bij dat zijn papa gezegd had, met al onze zorgen en met al onze fehlers, te we in hem haren komen en hij helpt ons. Hij knoeit zich aan en bid. Hij bid eerst maar om vergeven dat de Heer hem nog mag vergeven, want hij dacht zo ontevreden wezen weer. We hebben niet genoeg gewezen om lief wat zijn mama en papa aan mij heeft hadden. Nee, dat weer slecht van hem gewezen. En er steed andere zelfs te leven, had hij eenmaal bloes gezegd dat man hem zal lief geven. Hij bed ook dat hij zoveel slecht te doen had. En dat hij ook zijn vriend had vijgelogen. En je zegt hij wordt voortkomen naar huis voren in de schuil. En hij weer verhoopt is naar huis voren. Hij had zoveel gelogen. Dat we hem nu zo erschoen dat hij zo slecht gewezen weer. En bid hem weer en bid dat de Heer hem nog mocht en rein het woord geven. En dat hij toch ook kon en onder het leven omvangen. Dat hij niet meer brugt zo gewaarschijnlijk zijn. De klok wil al even 12. Als hij op je te bidden. En ze dacht, nu moet ik me ook langzaam doorlaaien. Morgen wil hij tijdens naar school gaan. Vielleicht komen de arbeid al tijdens en dan kan ik me eens vooruit sluiten in de school voren. Zo sluip hij ook schoon in. Zijn zorgen had hij alle de haren afgegeven.

0: De ganzen vermiddag had Theodor nu tijd met zijn maat te reden en de alles te vertalen. En hij gaf dat ook toe dat het van hem gewoon wezen weer. Hij gaf te zijn mama ook toe dat hij bloed aan zich gedacht had en gans verjeten had aan een ander te denken. Hij entschuldigde zich en versproeg ook dat ze niemals meer voor het ver komen. Zo oefen zich mama voor papa dan met die in rood holen. Dat is ze nog doei bleven. Ah ja, dat rood, dat moest jij ook nog holen. Nu kwam Frans ook al van de school. Frans kwam neen, zie hem aan, zit best ganz vriendelijk.
1: Hallo Theodor, war dat huis?
0: Ja, Frans, ik moet ook bedien mij in school. Het is me zo erschuld dat ze je komen is.
1: Ja, ja, is wel in ordnung, zit Frans. Wel in die typen een beetje rood voor het van de school in het water.
0: Kann ich doch gar nicht. Mein Rot ist nicht süß.
1: Du kannst den Papa sein Rot nehmen. Du darfst nur da gehen. Ein so ein Sportler aus du bist. Du kannst dir auch mit zwei Rädern fahren. Wie kann ich Typ fahren, den Rot holen? Und tritt, fährst du aber in ein Schiffst du. Du kannst sie sind. Du wolltest sie, ich kann sind alles nicht. Ich stelle dann Fuß an.
0: Ja, ich kann dort. Möchtest du, Mama und Papa würde das teilen?
1: Sicher, komm. We hebben gewoon een vraag.
0: De jongen zien ze vragen. De mama loopt hen ook wel eens voor. En je weet, kunnen ze zich veel vertalen. Theodor kon vertalen waar hij de nacht teruggebracht had. En hij kon ook vertalen waarom ze weer te komen weer. Ze namen zich ver van nu aan over alle zijden lopen te reden. En niet meer zijn gewoonte te doen.

Dit wie de Tjenja-zending van SW Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. En ik voet me vrije, wanneer du bij de nächste Tjenja-stund waar dat door bij bist. En vielleicht nicht allein. Hierin konst du dine vriend dat te enlode. Op waar dat hieren.

0: maar 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, een Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeent uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan gehoorzaam zijn.

Polen zijn dag weer de mensen zich gonsacher, dat er rare wie je komen. En zij willen am ons tijdig hebben. Hij weer de Jezovda, de Messias. En Petrus had voor hem gezegd, dit is de Christus. En dat is ook krijgt wie hij is de Jezovda. Aber dan wordt Jezus vastgenomen, en dan wordt ferm gerecht genomen, en dan wordt veroordeeld, en dan wordt gekriezigd om kriez. En daar hängt hij dan, meest den ganzen dag, Eva, en hij moet raaslig uithouden, en dan een kort stootje eier de zon ongejaagd, dan stooft hij. En zij nemen zijn körper dan van kriez erop, en dan wordt een lukkes en gerold met wat spijtje, en dan wordt hem in een heil, dat is dus een grof, neergelegd, en dan wordt er een steen voor de heil vergerold. Wat nu? Nu is de gezalfde dood. En hij is krijgse gestorven als alle andere mensen gestorven. Zij willen nog hem uitleven dat hij is de Christus. Aber lotte der dat toch niet nog. Aber dan den eerste dag van de week. Dan is dat grof, ladig. En dan wordt dit in Jezus, dit in Christus gezegd. Eerst zijn je wat Frühling aan. En dan zit de apostel Petrus aan. En dan ook nog wat manna, wat op een baag weer nog een mee is. Also voor 40 deutsche is aan dan te zijn. En hij vertelt dan nog van dingen, wat ze niet weten en weten zelf. En hij deed dan nog motorspreken. En hij heeft besteld, dat op een bijzondere steed, op een bijzondere tijd, daar zullen ze zich op trafen. 40 jaar nadem dat hij abgestoken is van dood. Aber de jinger die engste zich nog, wil ze weten niet wat de Pharisäer met aandoenen worden. Also dan nemen Petrus en een paar anderen en reizen terug naar Galilea en ze worden verscher voor hem. Johannes kapitel 21. Noher leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn jinger zijnje om zij Tiberius. En dit is waar hij dat deed. Door weer Simon Petrus, Thomas de Zwilling, Nathaniel van Cana in Galilea, Zebedeus zijn zeens en nog twee andere jinger. Simon Petrus zei aan, ik go verscher. Zij zeiden aan, dan go wie ook met. Zij jinger voortsruit, stee je in de lam en voeren los. Aber danach kreeg zij nascht. Tijdig samorgens stond Jezus aan de woederkant, aber de jinger wisten niet dat dat Jezus was. Jezus zei aan, kenja, heb je nascht te eten? Zij zeiden nee. Hij zei aan, schmied je naad aan de rechte zijde van de lamruit, dan word je wat trieën. Zij schmieden dat ruit, en dan hadden zij zoveel vers, dat zij dat niet ruit kregen. Dan zei de jinger, die in Jezus goud via, te Petrus, dat is de haar. Als Simon Petrus hield dat dat de haar via, trok hij zich de kleider Eva, wil zij weer nuchtig, en schmied zich aan woed aan hem. De andere jinger kwamen met de lam in haar aan, en slaapte dat naad vol vers. Zij waren zo bij 100 meter van land. Als zij aan land stier, zagen zij vers op een kolenvier en op brood. Jezus zei aan, brengt het nog wat van de vers dat je hier geverst hebben. Simon Petrus stier neer en slaap dat naad, met 153 grote vers aan land. En met al die vers daarbij, reed dat naad niet twee. Jezus zette aan, nu komt vrijstig eten. Keiner van de jenja wil zich aan te vragen, wie hij wie. Zij wisten dat dat de haar wie. Jezus kwam, neemt dat brood en geef aan dat, en rood ze ook de vers. Dit weer nu dat derde maal, dat Jezus zich zijn jenja openboord, nadem dat hij van dood abgestoken wie. Also zij zijn je aan, zij weten dat als Jezus, en doch schijnt ze als dat wat anders, dat ze hem niet goed kennen kunnen. Am zit was het anders als am dat eerste lote haft eier hij gestorven is. En ik weet niet wat dat woord zijn je was. Aber hij heeft nu een körper, wat er niemals niet gestorven wordt. Hij is veranderd worden. En Paulus zegt, wie wordt ook alle veranderd worden. Zoals wie nu zijn, zijn wie niet reid voor de eeuwigheid. Wanneer ons de zinde ook zijn verjeefd geworden, wie leven ober in een zinvolle körper, en wie houden aan met zinje. Dat is niet dat ik het weet, maar ik denk me een beetje dat Jezus neemt onze zin op zijn körper en dat weer fysisch. En vielleicht is dat waarom hij een nieuwe körper krijgt. Wat een beetje anders is als dat oude körper weer, hoe hij met je boeren weer.
Aber allemal ist das erst nur das dritte Mal, dass sie am Tisani kriegen. Und sie weiß ja, dass er es hat. Und er ist ganz freundlich da an. Krieg sie es, er immer gewahrst ist. Denkt daran, das ist jener wieder der Janja, der am verloten hat. Und Petrus hat endlich verstreden, dass er Jesus kennen hat, oder dass er sein jener wird. Aber diese Menschen haben sich sehr geängst. Und Jesus hat endlich gesagt, dass das passieren würde. Also, wenn sie auch ein bisschen überrascht über die Sache wäre, hei wir gar nicht. Hei wisst dort. Petrus wird der Janja, wer der endlich gesagt hat, dort hei Jesus kennen deid. Aber dort wir Petrus, wird Jesus das erste sein deid, nur dem dort hei abgestohlen wird von der Janja. Und nun redet Jesus zu Petrus. Und ich leid, die sind allein. Vers 15. Als er erst gejeten hatte, seht Jesus zu Simon Petrus. Simon Jona, erst deine Leib zu mir gerata, als die andere Ehre. Er seht, jo, har du weißt, dat ich die Gott sie. Jesus seht, dann werd meine Lama. Er seht noch einmal zu an, Simon Jona, bist du mi Gott? Er seht zu am, jo, har, du weißt, dat ich die Gott sie. Jesus seht zu am, werd meine Schob. Dann seht Jesus dort dritte Mal zu am, Simon Jona, bist du mi Gott? Petrus wort ganz trurig, dat Jesus am tem dritte Mal früh auf hei am Gott via. Hei sehte am, Herr, du weißt am alles am, und du weißt, dat ich die Gott sie. Jesus sehte am, werd meine Schob. Petrus haf immer ne Leib gehört für Jesus, aber als er sich so ängstet hat, dann wie hei viel schwacher, als wat hei dacht, hei jemals kon wore. Und hei hat sich doch auch Gott mit geschämt, am hat er Schlag gewonnen. Und nu fragt Jesus am dreimal, als er am Leib haft. Und jedes Mal sagt Petrus, jo. Und Jesus sagt, dann besorge meine Schob. Und Petrus weiß gut, was Jesus meint, wenn er von Schob redet hat. Aber Jesus lebt noch. Und er ist noch einmal hier beirrt. Also Petrus und der andere Jünger, die mal ein bisschen gewundert haben, was wird nu passieren? Und er sagt dann noch, was von den Dingen wird passieren worden. Lukas sagt, in Kapitel 24, Vers 44, und er sehte an, so steht geschrieben, dort Christus Liede wird, und am dritten Tag vom Tod abstohne. Und dort an seinen Namen von Amtiere und von Sindeverjewe gepredigt worden soll, mang alle Völker, je selle in Jerusalem durch mehr umfangen. Und mit jün Zeichnis durch hingestohne. Und ich wo jün dort schenke, wird mein Vater jün versprochen haft. Aber blieft in Jerusalem, wat die Kraft von boven über jünd kommen wird. Also sie wir in Galiläa, und Jesus schickt an Trick nach Jerusalem, und dort soll er sie lehren für eine Versprechung, dass der Heilige Geist wird kommen. Und dann soll er sie den Menschen von dort Gottesrecht vertalen. Dort ist dort selbstgericht, von wat Jesus die Zeit eva von ihr predigt haft. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4. In Ausheimat an Taubwehr befahl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würde, was der Vater versprochen hat, wovon seht er, je mi habe Rede hiert, wie's Johannes deit mit Wotter, je aber selle am ein paar Jahr mit den Helden Jesu gedeit wurde. In aus sie sich so taubfungen, früher sei an, Herr, wurscht du Israel nu war er Königreich herstelle? Also Jesus hat eine Zeit bestimmt, eine Stadt bestimmt, wo sie sich wieder alle taub trafen. Und sie weiter auch, dass sie wurde eine Golf kriegen. Der Heilige Geist wird kommen. Und sie wüsste, dass Johannes der Deipa, der wie ihr Feld warst mit dem Heiligen Geist. Sie wüsste auch von so einem Prophet aus Elia, der wie ihr Feld warst mit dem Heiligen Geist. Aber Jesus ist noch einmal hier ab ihr. Und sie würde am noch jeder Welle haben aus ihr König, weil sie erst der Messias, der Christus, der Gesalvte. Er soll ihr König sein. Er soll ihr Rada sein. Und nun wollen sie weiter. Ist das dann die Zeit, wenn du wirst Israel ihr Recht verstehen? Sie wurde einmal froh, wird wie von dir denken, erst dort, was nun passieren wird? Er sieht an, dort erst nicht verjüngt, die Zeit in der Ote weiter, die der Vater sich an seine Macht bestimmt hat. Aber wann der Helge jetzt überhüt kommen wird, wo je Kraft kriege, und je wurde meine Zeige sein in Jerusalem, und in ganz Judäa, in Samaria, und über die ganze Welt.
Jezus zegt aan zo'n dingen, wat er nodig is, dat ze weten. Maar niet alles, wat ze niet schrijft, zegt hij aan niet. Dat is vielleicht ook niet goed, want wie würde alles weten, te wat wie niet schrijft zijn. En krijg wordt het eng nog maar wat toekomen. Ik leef wie zelle am geloven leven. Dat is niet dat God niet weet, wat het eng wordt komen, wat hij zich haar vergenomen. Aber dat is niet voor ons te weten. Aber wie zelle leren met een verlangen. En wann wie dat doen, dan haben wie immer Hoffnung. Also Jezus zegt, leert in Jeruzalem, en de Heilige Geest wordt komen, en dan wil je mijn zeigen zijn, over de ganze wereld. Also ze zullen leren met een verlangen. En als hij dit gezegd had, zagen zij dat hij ver aan opgehoven wordt, en in een wolk neem aan weg, dat zij hem niet meer zijn kunnen. En als zij hem hinger rondcheckte, während hij naar de hemel voer, stonden bij aan met eenmaal twee mannen en witte kleider. Deite aan zeide, je mannen van Galilea, waarom stoe je hier en checken naar de hemel? Des Jezus, die van junt am hemel nengenomen wordt, wordt krijg zo terugkomen, als je hem hebben zijn naar de hemel voor. Jezus had gezegd, dat zij worden zijn zeigen zijn, over de ganze wereld. Aber hij voortrekt naar de hemel, hij voortrekt naar zijn voordat. En zij zijn je dat eindelijk, wo hem opgehoven wordt, wat hij in de wolkje is. En dan hielt zich zo, daar zijn er twee engel, en die engel verstaan wat er passieren deed, en zij weten ook wat er passieren wordt. Zij zeiden, dat Jezus wordt terugkomen. Jezus had het ook gezegd dat hij wordt terugkomen. En nu zei de engel dat hij wordt terugkomen. Aber niet Jezus, ook niet de engel, zei er krijgt, wanneer hij dat wordt zeggen. Also dan nu wat. Lukas redt ook van wat hier passieren deed. En Lukas 24, vers 49. En ik wil jullie dort checken, wat mijn vader jullie versproken heeft. Aber blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven eeuwen jullie komen wordt. Hij neemt aan Ruud bij Bethanien en hoofd zijn heen op en zeeend aan. En während hij aan zeeend, verschwonk hij van aan en voer op naar de hemel. Zij, aber, beden hem aan, jene met grote vrede terug naar Jeruzalem, en bracht er een tijd aan tempeltouw, en dankte en loofde God. Jezus had zijn jene gezegd, alles wat er nodig was, dat zij weten zullen. Zij zullen leren, wat de Heilige Geest komen wordt, in Jeruzalem. Aber ze wisten niet hoe lang. Jezus zegt, hij wordt terugkomen, nu is hij hier. Krijgt zo als hij de verloten heeft. Aber ze weten niet wanneer. Aber nu doen ze leren met een verlangen, en dat jaft aan Hoffnung. En Lukas zegt, zij waren vol grote vrede, en zij deden God eer. Zij hadden er ganz het vertrouwen in Jezus gezet, als hij aan geroopt had. En nu hebben zij nog arbeid te doen. Ik geloof dat we niet zo'n arbeid als wat zij hebben gerekend hadden. Aber ze weten wat voor arbeid Elia deed, en ze weten ook wat van Zeugnis Johannes de Dijper via. Also ze waren gewoon niet ohne Hoffnung te die tijd. En ze waren zich alle einig. Ze waren leren, en wanneer de Heilige Geest komen wordt, dan worden ze die arbeid doen, wat hij aan geven wordt, zoals Jezus gezegd heeft. Wils deze twee sterven immer, en die sterven ook met God dem Vader. Also de Heilige Geest is gekomen, hij kwam op Pinkster. Aber Jezus is nog niet teruggekomen. En nu leer wie. En wie hebben ook een verlangen dat Jezus wordt terugkomen. Aber door het verschen hebben wie nog arbeid te doen. Nu zijn wie de zeichnisgever op deze eerd. En wie moeten aanvangen door wo wie zijn. Ik wil niet door als Jezus napgenomen wordt wat een wolkje. En zij hem niet meer zijn kunnen. En ik heb ook niemals niet engel zijn. Wat te zeggen, hij wordt terugkomen. Aber ik heb God zijn woord. In de openbaring, Kapitel 1, sagt het zo, vers 4. Johannes schriftet nur de 7 Gemeinde in Asien. Genod en vrede van dem, die door erst, die door wir, en die door komen wordt. En van de 7 Geister, verzienen troon. En van Jesus Christus, die in zijn zeichnis trü is. Hij is de eerstgeborene van de doodes, die wer eva de kennings op de eerd regiert, die ons goud via en ons met zijn eenget blauwt van onze zinde gewaschen haft.
en ons te keinigs en priester gemerkt haft. Gott seinen Vater te deine, dem traft alle ihr, Macht en alle Ewigkeit. Amen. Kijkt, hij kämt met de Wolke en am worden alle uwe seine, ook die am en de Sied stürke. En de Menschen op de Erd worden alle ewe am treurend jammerieren. Zo zal dat zijn. Amen. Wann Jezus terugkomen wordt, dat wordt een gerassel ja dag zijn voor deze Menschen. Wils hij wordt komen de Menschen rechten hier op deze Erd. Also voor de Ungläubige is dat eng gekomen en dat wordt gerasselig zijn. Aber voor de gläubige Menschen is dat eng gekomen en wie worden met Jezus zijn voor alle Ewigkeit. Ik kan niet zeggen waar dat alle te mijn komen wordt. Aber Jezus wordt terugkomen. En wie hebben ook zijn versprekingen, dat er komt een nieuwe hemel, een nieuwe Erd. En wie worden ook een nieuwe Körper kriegen. En in de Openbarung, Kapitel 21, sagt uns dat zo. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe Erd. Wils de eerste hemel en de eerste Erd verschwongen, aber du erst ook geen meer meer. Dan sag ik Johannes, de heilige Stad, dat nieuwe Jeruzalem, van Gott, uit dem Himmel raufkomen, als eine uitgestroomde Brut, reid für ihren Mann. En ik hier eine lüde Stem vom Himmel sei, kijk mal, nu is Gott seine Wohnung mank Menschen. En hij wordt met Antwoord wonen, en zij worden zijn Volk zijn, en Gott selbst wordt met an zijn, en ihr Gott zijn. En Gott wordt aan alle Throne van de Uwe wäschen. Door wordt geen dood, oder treur, oder hiele, oder weideo meer zijn. Wils wat verheer via, is verschwongen. En dan zei die op dem Thron zat, kijk je maar, ik merk alles nie. En hij zei te mij, schrijf, wils deze wird, zijn waarhaftig en op te verloten. En hij zei te mij, dat is je worden. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eind. En wer darstig is, dem wou ik rechtlich en hem sonst van dat water uit de levenskwal te drinken geven. Wer im Kampf bestohlen blijft, wordt dat alle over. En ik wou zien Gott zijn. En hij wordt mijn Sehen zijn. Want wie zo'n Versprechung als dat hebben, dan tja wie ook alle met een grote verlangen leuren en immer Hoffnung hebben.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de typje stelt wordt van de Stem Radio en Shipyard Belize. Met mij aan dit programma is mijn vriend Tina Redekop. En wie zijn hier te vertellen van bevriedigd leven? Zet hem voor het nächste stukje bij Rition. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner en wel behouden van wat we leren kunnen van wel een goede bevriedigd leven te hebben. Wir sind befreit und wir haben unsere Ursachen, wo wir wieder wollen.
2: Ja.
1: Und Menschen, die haben auch alle ihre Ursachen, wo wir nicht wollen.
2: Das ist so. Für die sich befreien, dann haben die alle Sorten gedeihen, wo wir die sich wollen befreien.
1: Einige von denen sind gute Ursachen und einige sind bereits gefangene Ursachen.
2: Ja.
1: Und einige sind wirklich sehr geschehen, oder einige sind auch prost. Was sind wohl von den Ursachen, wo wir Menschen sich befreien dann?
2: Well, ik wil die bevrien wein, ik voel zoals ik leef die. En ik wil mijn leven lang met die top zijn.
1: So dat is dan wat die dreven is van die nieuwe feil wat je voor mij hebt.
2: Ja.
1: En ik wil zeggen dat ik had die gedanken dat ik wil een partner hebben voor mijn leven. So je gemeenschap hebben. Maar ik had niet een diepe indruk van wat het meint. Maar ik wist dat ik wil een partner hebben voor mijn leven.
2: Was een mensen willen zich bevrijden wanneer ze wel een familie aanvangen.
1: Ja, en die voelen zich zeer eenzaam wanneer ze niet een familie hebben. Die zijn vielleicht in een familie opgewassen, waar de geschwister al groot zijn en weggetrokken, en nu zijn ze alleen. En wat zijn ze dan, niet?
2: Dat
1: dan voelen ze zich alleen en dan willen ze leven in een familie aanvangen. En andere mensen die hebben in een verlangen in je geslachtsleven te gaan.
2: Ja.
1: En dan willen ze zich toeven bevrijden.
2: Er, die waren bloß van de ouderen in hun huis uit.
1: Dat stimmt. In einigen Städten is het niet unbedingt dat het heim prost is. Of dat die wegen de ouderen de voet maken. Maar die weten bloß, die zijn groot. Die zullen vielleicht mal wat zelf opvangen. En in andere Städten is het vielleicht dat thuis is veel druk van de ouderen. En dan willen die duwen eruit. Als dat dan de rechte oorlog is, dan worden we dan verantwoorden en scheiden. Maar dat is een oorzaak.
2: Maar ik kan ja reden nog maar van wat die. Hoe wein deze kunnen een dag wel bevrijden, niet zo?
1: Dat stemt. We hebben hier van een kind wat de bericht

0: So, dit song kai nu, mein Gott, nun ist es wieder morgen.
1: Also, wat de tijds hier fermi hoort?
0: Ja.
1: Da kon ik dat zo goed heren.
0: Aha, sitzt. Also, dat chat. Dat chat. Aber de vraag is je nu van wo chem dat, ja? En ik heb dit gesang. En adelje tjortje als met zinje durft. En nu, en twerschen, is mir dat niet mooi afvraagd.
1: Oké.
0: Nu kom ik aan en ik zat me dan aan de bench. Ik zie bij de ölkolonie en de tjortje. En goed ook hierin aan. In zin ook hierin met. En dat zijn vier dan. Vier zijn ja, plus mannen.
1: Oké, oké.
0: Ja, die zijn onerscheidelijk als het nu zeven zijn, de acht, dat is niet zoveel als het wordt. Niet allemaal in het vastje lijst. Maar die treffen zich regelmatig irgendwo thuis, op je zinstund in oeven. Ja, bereden wat de leiden ze dan in het tjoeit zinje worden. En de mensen zinje met. Zo. Nu hebben we dat met hem gezang. De vraag is je van wo kwam dat?
1: Jo.
0: Zo, nu heeft het een ganz onerscheidelijke meinige door Eva. Ik heb mal einem gehoord. Hij zei dat we te deut het de vervolgingstijd. Als de in Rusland dat niet erlaubt werd trafen, dat die leven tep komen. Dann sunken sie diese Ort, damit die Regierung nicht dahin kommt, was sie deute und der wird nicht verstanden.
1: Okay, das ist eine ganz interessante Erklärung.
0: Ja, funket auch. Und das wir mal ein Mann, ein Ölkolonier, der muss mir das ja deutlich sagen, hat er dort gefühlt, so wie das. Das sind neue Gründe, und das macht die Zeit, das stimmt nicht.
1: Wo das meist auch so meine.
0: Ja.
1: Also, wo er das nicht so hier deut. So, als de mensen daar zingen doen, weetst waarom hij denkt je moest?
0: Na zei.
1: Het hier een tijd lang jaren gezang van nonnen van mönchen uit het klooster.
0: Ah, ja.
1: En het moest voorts daaraan denken om den te zingen.
0: Nu wat liggen die dat?
1: We zullen het zeggen, die zongen dan in Latijns.
0: Ja.
1: En man verstond de woorden niet zo rechtig. En die trokken dat zo in een lengte. Daran musst du denken, ja?
0: Sagst du gregorianischer Gesang?
1: Kreit, das ist die Rechte. Gregorianischer Gesang, das ist ja nur in, wie soll ich sagen, in unserer Zeit, so man ja den Namen gegeben. Aber das Gregorianische, dort gab es früher, viele Jahre zurück, sei ja verbreitet in der Kirche und in der Kloster, ja?
0: Ja. Et wir mal gar nicht lang zurück in Russland. Dann komme ich da eine alt-orthodoxe Kirche nennen. Dat we daar staan.

Dank zijn God voor moeders. Dank zijn voor mamas wat bizar zijn even de kingen. Wat dat huisrein merken doen. Wat dingen bizar zijn doen. Wat er mooi live gaan. Dank zijn God voor die ploon voor mamas. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner en vandaag hebben we God loven prijzen voor de mamas wat hij ons heeft gegeven. In Canada en hier in de States is dat Muttersdag deze werken heen. En we willen besonders dat tweede part van deze boodschap van tweede Könige Kapitel 4 Mutters in Not bekicken. We weten, jeder Mutter hat verschiedenste Dinge, wat ihnen fehlen dat. Wat sie sich wünschen doen, vielleicht wat sie verbeten doen. En de Bibel geeft ons rood krijg, wo Mamas kan durch diese Tiet van Not kommen. We weten, de Handnot. We weten, God verlangt gehoorzaam voor die. En God wil haan deze aan deinen. En ook dat God helpt Mutters. So, wo immer die harken deist, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, hier in de States, in Colombia, in Canada, Deutschland, vielleicht online, vielleicht durch YouTube, dankeschön. God is segen met die en van deel besonders te de mamas van tweede Könige Kapitel 4, van je nood haan, wo God wel die helpen. Mutters en Not.

En helpen dat we de gehoorzaam zijn en vlecht wat we kenden derg leren. Ver wie in den Tag staan, gaan we het op beden. Himmlische Vader, wie komt van die, wie danken die voor deze dag, wie danken die voor deze gelegenheid op dit radioprogramm, dien woord hier met te deelen. Himmlische Vader, ik bid dat u al die mames woest zegenen, besonders die wat het programm harken doen. Ik bid besonders voor zo'n mames wat vlecht in nood zijn, vielleicht messbar den eng sein, sich nicht rot weiten, ich bete, dass du besonders wirst dich beirren sein, du wirst enthalpen, entleiden, entfieren, du sein verirrend, entels ein Licht sein, fair erweicht, dass die Kraft die rechte Entscheidung kann merken. Himmlischer Vater, Dankeschön für den Plan von Familie. Dort sind guter Plan, und help uns als Christen, den Ü zu leben, und ein Licht zu sein für die Welt. Ich bete, dass diese Botschaft wird gesegnet sein, die Nomen wird verherrlicht sein, en die indruk wordt je buurt zijn, himmlische Vader, ik bid het in nomen van die zin, Jezus Christus. Amen. Zo, ik wil dit tekst lezen van 2 Koningen kapitel 5, van deel de tweede part van de boodschap Mutters in Nood. Ik wil met vers 1 afhang. Dat zegt, eine vrouw van een van de profeten jinger wie er kiemde Elisa en zeed, die in deiner mijn man is gestorven, en die weet dat hij den Herrn verchten deed. Aber nu is einer gekommen, dem hij wat schuldig wie, en die wil mijn beide jongens als geloven nemen, jij in die schuld. En Elisa zette haar, wat kon ik voor die doen? Wat hast du in die huis? En zij zei, ik heb niets in dat huis, buiten een uil kruk. En hij zei, go ram en vrouw die nobarsch ne lad je gefäße en nicht te weinig. Dan go in die huis met die 2 zeens, en merk die der hinger die touw, en jijt eil in al de jefesa. Van eind val as, dan zaad dat te de zied. Zij jink en die dat zo, zij merk de der touwhinger zich in ere zeens. De zeens brachten ar de jefesa en zij goot aan. Als de jefesa val weeren, zeed zij te eren zeen, breng mijn heindink, en hij zei, du as al kind meia. Dan hied de eil op matran. En zij jink naar hem Gottesman en vertel hem alles. Die zeed, go nu, en verkuip de uil en betoel dem wat je schuldig zijn. En die en die zeens kennen van dat wat eeuwig blijft leven. Vers 8. Een dag jink Elisa naar Schoenum. In die jent woont een rijke vrouw. Deze vrouw blijft daarop stonen, dat hij bij aan eten zal. En emma van hij daar voorbij kwam, jink hij door hanen uit door. Dan zei de vrouw te eren man, hark eenmaal. Ik kon dat zijn dat dit man, die hier immer voorbijkomt, een heilige Gottesman is. Wel wie boven in een kleine stof merken met een bad, een stil in een lamp, zodat het zien kon zijn, wanneer hij hier aankomt. Een dag, als Elisa door ware hand kwam, jink hij in de stof en verrijft zich door. En hij zei de Gehazi zijn deiner, roep eenmaal de vrouw van Schoenum. En Gehazi jink haar zeien en zij kwam en stond veraan. Elisa hadde te Gehazi gezegd, zij haar kijk hem al, die hast ons al deze dienst gedoen, wat kon ik doen voor die? Woer die dat helpen, wanneer ik een goudet woord voor die aanleid bij den koning, of bij den kommandant van den army? Aber zij zeed, ik woon mank mijn ene lied. En Elisa zeed, wat kon ik voor die doen? En Gehazi zeed, nee, zij heeft keinen zin. En er man is alt. En hij zeed, roep haar eenmaal her. En als hij haar roept, kwam zij bad in de deur. En hij zei, om deze tijd, om een jaar, was die een zeentje goud drekken. En zij zei, bitte mijn haar, die Gottesman, doe mij niet onschmeren. Vers 17. En niet veel later wisten de vrouw en haar man dat zij zullen een kind kriegen. En dan werd het ook, dat om een jaar, zo in de tijd wat Elisa gezegd had, hadden zij een zeentje. Als de jong dan non was, jink hij een dag naar zijn vader, die bij de arbeider weer wat je treed schnieden. En hij zei te zijn vader, ober mijn kop. En de vader zei te een van de arbeider, breng arm naar zijn mutter. En hij bracht arm naar zijn mutter en zij hield den zijn op een schout, bad merig en dan starf die. Zij droeg arm dan op en leed hem op den Gottesman zijn bad en mjukte der hinger zich toe, als zij rutjink. Dan roept zij er een man en zegt, schek mij eenmaal een arbeider en een ezel. Ik wil schwind naar een Gottesman gaan en bald terugkomen.
En Amon zeid, waarom was je de hand?

Du hast je hart naar de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dank schön voor hier van de harten. Wij zijn dankbaar dat je harten doen en je steden doen voor ons beden doen. Dit programma is ondersteund besonders van drie gemeentes, van de Sommerfeldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Barthula Mennonietengemeinde in Warman, Saskatchewan, en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenfeld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt, de Oosthoorcha. Er zijn twee wegen waar je kan het programma ondersteunen. Het eerste is door de post. Onze adres is de Evangelische Boodschap, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Hemel de Gospel Message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. De andere weg waar je dit programma kan ondersteunen met je goven is door ons website, gospelmessageradio.com. Dat is een link voor PayPal. Dat dit maar een paar minuten van irgendwo in de wereld om dit programma ondersteunen. Nog eenmaal gospelmessageradio.com. Ons phonenummer waar je kan ons contacten van je vrouwen hebben. Oder worden deze programma jeder week wel geschickt door een WhatsApp-groep. Dat phonenummer is 306-230-7807. Dat is een knodische phonenummer. Nog eenmaal 306-230-7807. Dankeschön für Harchen, Dankeschön für hier sein. Besonders Gottes Segen für all die Mamas. Wir sind dankbar für Jünt. Wir sind dankbar für die Arbeit, was ihr denkt. Vielleicht, was ihr denkt, in keiner Sicht. Möcht Gott Jünt wirklich segnen und Mut ihr Dach geben. Und denkt an, Gott ist reut, zum dir helfen in deiner Not.

dat brocht keinen geleden mens dat uitefinje dat leven ohne licht aanmeilig is. Zonen wat alle zaten planten im huis hebben weten dat een blommestuin en een diestere stoom niet blijven kan. Die wordt niet mal reinen. Ik heb dat zelfs gezien over zo'n planten wat niet genoeg licht kreeg bald ihre reine kleur verlieren. Ook dat menschliche leven en diesteren wordt aanmeilig zijn. Een van de eerste dingen wat God erschaffen deed, waren de lichten am Himmel. Daarom kan niets op ieder leven en wassen. Wie zijn klaar wat wichtig licht voor de natuurwelt is. Jezus zegt zijn jenja, en van daar ook te ons, je zendt licht. Je zendt dat licht voor deze welt. En deze wird zei wie, dat licht im Geistlichen ook sehr wichtig is. Door wat je zegt dat Johann Wolfgang van Goethe, die bestemt einer van de ganz berühmste Dichters op de welt gewaas is, vor dem Sturve soll gesagt habe, meier Licht, geeft mir meier Licht. Dort soll es in der letzte Wirt gewaas zijn. Türke hier wie Kinder dat Leid gesinge, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Echt wo mein kleines Licht gedachelote. Wat meint dat für uns, dat wie dat Licht für diese Welt sind? Licht het ein paar Dinge, wat sehr wichtig sind. Licht openbaart, wat in ons leven im Diesteren verstärken is. Dat daagt an sie Geheimnisse op. Wärst du mal in eine ganz diestere Stove warst, wo du gar nicht sein kannst, en nicht wisst, wo du wirst? Dat fällt sich sehr ansicher nicht so. Wann dann mit einmal dat Licht angeht, dann fällt sich dat wahr sicher. Dann weißt du, wo du bist, und auch wat du noch alles an die Raum is. In Kanada haben wir so viel Lichter auf der Gasse, besonders in der Grootstadt, dass wir nicht mal weiter, wo sich dort tät, in Diestren zu gehen. Ich leid die ältere Menschen kennen sich noch gut von früher besinnen, als die auf der Wirtschaft wohnte und nicht alles an ihr elektrisches Licht hatte. Ich war selbst in Paraguay ab. Wir gingen niemals bei Diester ohne Blitzlamp. Da wäre zu viel jäfte Schlange. Ich weit von seiner Wort von einer Schlange gebeten worden. Derweil wurde die Menschen sehr krank davon. Und mit euer starben sie sogar daran. Bloß ein paar Jahre trägt starb einer von meinen gewesenen Bibelschüler in Paraguay von einem Schlangenbiss. Am hat eine große Klapperschlange am Fuß gebeten. Und am ein paar Jahre wie er dort. Der Doktor steigte alles, was sie konnte. Aber der junge Mann starb doch. Wat ik hiermee betonen wil is, dat man in die strin die je voor niet zijn kan. Zo schwind als dat dag is, dan zij wie wat er is. Zo is het ook met dat geestelijke leven. Want het in onze harte dieste is, is dat vol van zinde. En door is dan veel slechter en versteek. Licht openbaart de zinde in onze harte. Zo als ons vandaagse afschnitt zegt, wenn ans Öl Gott sein kann, dann ist ans ganze Körper Dach. Wenn ans Öl aber schlecht sein kann, dann ist auch ans ganze Körper im Diestren. Dort hört es ans jässliche Öl. Wenn nur aber ans Hort rein ein Dach ist, dann wird auch ans ganze Leben im jässlichen Dach sein. Du hast aber noch eine andere Sicht für das. Wenn Jesus sagt, die sind das Licht für diese Welt, meint es, dass ans Leben alles, was wir tun und sind, abrechtig und von Hort kommt. Ans Leben soll ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild sein. Ans gute Worte sollen zu sein sein. Meint es dann, dass wir damit angeben sollen, wie viel Gutes wir tun? Bestimmt nicht. Jesus sagt aber, dass man den Baum an seine Frucht erkennen wird. Und ein schlechter Baum kann keine gute Frucht bringen. Jakobus redet von gute Worte. Und so als er dort durchstellt, kann der Mensch sich die Seligkeit nicht mit Worte verdienen. Wir können uns den Himmel nicht für deine Kraft eindauen, wo viel Gutes wir tun. Wir können bloß durch Jesus ihn Blut, durch seinen Tod und sein Abstoßen selig worden. Wann wir aber arm aus unseren Haaren erleise angenommen haben,
Van die stort on arm die leven, waar wie ook verzet je zou te leven, als hij leeft. En ander weet, ons geloven wordt zich dat onze woordje bewezen. En Jacobus zegt, een geloven ohne woordje is dood. Zo zijn aber ook goede woordje ohne geloven, nicht weet voor God. Wat heeft dit dan met ons thema te doen? Jezus zegt, wie zal ons licht schijnen laten, zodat andere mensen onze woordje zijn en onze himmlische Vader door verloven. Jezus is dat werkelijke licht. Wie zijn bloos een afschijn van Jezus zijn licht? Wie zijn lichter wat God zijn lijf en Jezus Christus te anderen openbaren deed? Licht openbaart aber niet bloos. Licht warmt ook. Zoals het je am Anfang seht, een van de ganz eerste dingen die God erschaffen deed, waren de grote lichter am Himmel en dat die raadsel van de zon. Wie weet dat wanneer de zon abgeht, dat niet meer dag wordt, aber ook warm? Ohne de het, wat de zon afjaft, kunnen we ook niet leven. Wanneer we dat licht voor de wereld zijn, worden we ook warmer. De wereld is jästlich kalt. En wie zijn beroepen als lichter te dagen en te warmen? Mensen worden nu ans komen om zich en ans te warmen. Dan leef is warm. Wanneer mensen onze leven ervaren, worden zij ook zo'n leven hebben willen als wij hebben. En dat heeft ons de gelegenheid in om haren te brengen. Onze jeen woord zal mensen aantraken en niet afsteiden. En wie weet dat licht aantrakend is? Wanneer wij licht zijn, dan worden wij ook aantrakend zijn voor andere mensen. Wie zal onze geloven niet in versteek houden? Zoals Jezus zegt, bestelt man een lamp niet met een kam. Man stelt die aber op een gestaal, zodat het wie dagen deed, en alle zijn kennen. Christen zijn zo als lampen, die de diestere welt abdagen zullen. Wie zijn zo als de wachtman en de geschicht, wat ik am Anfang vertaald. Wanneer we aber onze lamp niet met de heiligen Geest angesteckt hebben, kennen wie mensen, die op de Kreuzung sind, nicht den rechten Wachwiese en op de Vorhahnwiese in de Entworne. Licht deed nog eine Sach. Licht weicht ab. Jeder zum Morgens, wanneer de Sonne abgeht, oder dat Dach wordt, wirkt wie ab. Wanneer du einen Mensch wordt schlaapt, met de Blitzlamp im Gesicht dachst, weicht de sicher sehr bald ab. So is dat ook im geistlichen Leben. Wie zal dat licht voor deze wereld zijn en mensen abwarten te God zijn leven en de waarheid van God zijn rijk? Wie zal als Christen zichtbaar zijn als een licht op den Berg? Als zonnestrolen zal wie God zijn leven te alle mensen uitstrolen, zodat de ook te geloven aan Jezus Christus komen kennen. Lieve Tauhira, bist du zo'n licht? Oder is die vielleicht ook al de dacht uitgegonnen? Zoals Jan en Wachmann bij de Isabon-Kreuzung. Dan bet God dat hij die lamp toch weer met zijn geest aansteken mocht. Ik sluit met een gedicht wat ik extra voor deze boodschap geschreven heb. Dat gedicht heet Ik zie dat licht voor de wereld. Ik zie dat licht voor de wereld, laat Jezus allem zaaien. Wie immer trouw en arm zich hält, wordt niemals leicht verzaaien. De zon, die is ons ierde licht, schijnt immer ohne aan te houden en jeft ons mensen goede zicht met ihre dagen strolen. Ze zorgt voor ons de lieve God en alle onze neiden. En wanneer wie arm dan deine schmuck, hij ons zijn kind kan heiten. Nu laat je licht ook schijnen, dat alle mensen zijn, zo'n zacht de haar de zien je, dem Vader trouw te deinen. We willen nu nog eenmaal te beden. Haar, we willen ons geloofens licht voor die schijnen laten, in een donkere, zinhafte wereld,
dat die mensen zijn wat die entlijft. Wie willen van die nood zeggen, en onder den wacht nog die dagen. Houd dat we dat met vrede terugdoen kennen, en die eer geven. Zie ook nu waar met al onze leven touw hiera, die dien woord waar je heet hebben. Help en dat nu ook u te leven. En zijn door een iedereen die je hart heeft. En Jezus in de naam. Amen.

0: Onze programma's zijn al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En één cassette met twee programma's kost maar bloot $7. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan schenkt ons het geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet kopen, als wanneer je van Canada touwschetje.
1: De nummer voor dit programma is 635. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar het programma nummer 635.
0: We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid, nog voor jullie ondersteuning die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtlich sehen.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en op Brood van het Leven van deel. Het ziet eerst de Mose 39:10, hoe dat zegt. En wanneer ze ook dag voor dag zo te Jozef reed, hoort hij niet naar haar, dat hij met haar zennen oude liggen wordt. Dat ganz schwanste voor Jozef in deze leeuw weer dat hij werkelijk niet van deze verziekung van zijn wirtzine früh wachranen kon. Hij weer te gode laatst niet zonne, die deze arbeid afzeien kon en zich zest voor een andere arbeid zieken. Hij weer einfach een schloof. Wanneer de wirtje arm roopt, moest hij gaan en vrouwen, wat veel te doen. En dan, dag voor dag, wordt ze arm zijn dat zij arm hebben wil. Wofjaken wordt Jozef in zijn stof gegonnen zijn en op het neus God gepracht hebben deze verziekung weg te nemen. Wo ernst wordt hij niet gebet hebben, haar, help me, ohne die weet ik me met deze zaak niet. Jozef wie jong en had entschieden ook gefallen. De wirtje wist goed wo ze Jozef locken kon, zodat zij eren weg treien wordt. Also für Josef wird er kein anderer Weg aus sich an Gott holen. Er kann sich nicht ab seine eine Kraft und eine Vernehmen verloten. Er wisst sehr gut, dass sein gutes Vernehmen nicht genug wird sein, um je in diese Versicherung stehen. Zu viele Menschen haben in ihren Versicherungen sich ab ihre eine Vernehmungen verloten. Zu viele haben sich ab ihre eine Kraft verloten und sind miserabel gefallen. Wat Martin Luther dan mal zegt, is werkelijk ook zo. Hij zegt, en aan de ene kracht tja wie nus doen, werkelijk zijn we verloren. God zij dank dat wie ober nicht derven jen den prins van deze welt en aan de ene kracht kämpfen. Wanneer we moesten, dan würden we jedes Mal ärmer vallen en uitgeheft ogen liggen. Door is ober een radende genood. Deze genood kan ons in jeder verzekering den Sieg geven. Wieso ist das dann, dass so viele Christen nicht siegend sind? Die Ursache ist, weil sie so viel und großes Selbstvertrauen haben und glauben, dass sie in ihrer eigenen Kraft können jene Versicherungen stehen. Denken, wo Petrus dem Herrn pochen deut, du kannst dich ab mir verloten. Wann auch all die anderen, die verloten wurden, aber ich war die treu blieben und wann ich mit dir sterben muss. En wou miserablich deit heinig Jezus verleien. Dat is bloos wann wie isch ganz en goor überzeugt sind, dat wie in onze ene kraft nicht stonen kennen, dat Jezus sine radende genood ons helpen kan. Zo'n persoon fangt jeder dag an met beten. O Herr, hier is een nieuwe dag voor mij. Een dag met gelegenheden en opgaven, met gevoren en verzekeringen. Tom diesen Tag, der ich merken, verlot ich mich ab deine Genot. Dau du mich leiden und von all das Beise bewohren. Wenn du den Tag mit der Gewissheit anfängst, dort in deine eine Kraft, die nicht staunen kost, und dann die ab Jesus seine radende Genot verloten lässt, dann wirst du auch den Herrn seiner Leidung erfahren. Dort wie wird Josef erfahren deit. Hij verleidt zich op God zijn genood en deze genood die dan bewoorden en geeft hem de zich in zijn schwore en gevaarlijke tijden.

ons brand doen met. Bij een gasoline is dat voor energie. En wanneer we dat al op een mol verbranden doen, dat je een grote vlam, grote vuur, en dat is gevaarlijk. Maar de kracht dezelfde kracht on wat in dat gasoline is, wanneer we dat in een koor naar jijten, dan kan je de koor lang drijven. En ik leef als christen, kan je een bijspel van nemen. Vele van ons zijn, wanneer we aan Jezus denken, dan we zijn dat hangen rond, we willen dat zijn, waar de Jezus een grote arbeid deed. En dat is ook wichtig. Dat is zo wichtig dat we zijn, waar de Heer Jezus een grote wonder deed. Wat gelijk wat dollar wichtig is, is dat we staan ons aan, we merken het rijk, dat de Jezus wat in alle christen is, ons ieder dag drijven deed. Dat we laten ons leiden. Dat we laten ons drijven van de Heer Jezus. So, van daar waar we zijn, wat deed de Jezus in ons? Wanneer we waargeborene christen zijn? In dit boek in Galaten hebben we zijn, waar we zijn vrij leven van de Jezus. God heeft ons vrije merk van de Jezus door Jezus Christus. Als we Jezus Christus kennen, en ik geloof dit als een zaakpost voor ons als Mennonieten, als we Christus kennen, vele van ons werden verbonden door de Jezus. We vallen ons dat, wanneer we God tevreden merken, we moeten de Jezus perfect houden. Maar we werden sklaaf. Niet bloos te de Jezus, maar de zin wat de Jezus op een woorden deed. En nu zijn we in kapitel 5 en kapitel 6, de poort wordt praktisch als. Wat zullen we dit uitleven, de leer wat Paulus ons geven deed? We willen van deel zijn, we zullen niet in Jezus wandelen, we zullen niet in vlees wandelen, we zullen liever in de Heilige Geest zijn kracht wandelen. Dan van deel in kapitel 5, daar zat hij in de farge, een kapitel. Hij fangt, führt in Sastien an, hij sagt, wandelt im Geist. So, wat meint er hier? Wie sollen in Geist wandeln? Hij redt nicht von physisch gehen, oder hij redt nicht von unser Bein. Hij is een Beispiel, wo wir ons Leben sollen anstellen. Hij brugt hier een Beispiel. Und ein Beispiel ist dit. Wir sollen in Staub blijven, mit wat der Geist in ons steht. Und zum Beispiel, je werd bevriet zijn, want je taub gaan met je partner, en je een vertaal gaan, je moeten zelfs je stop gaan, zelfs je speed gaan, dat je taub wonen dan, dat je de spazier blijven dat. En je weet dat ik veel hecher zie, als mijn vrouw Christina. Dat is even een show, ongeschreven te wassen, waar hoog we zijn. En wanneer we worden taub wandelen, wenn wir taub wandelen, wir müssen sure merken, dass wir in der selben Speed gehen. Und so ist es auch mit den Jäst. Wenn wir wollen haben, den Jäst so ans Leiden, dass wir von Jäst gelebt waren, wir müssen sein, dass wir in Stopp blieben mit dem Jäst. Und weißt du, wer Gott ist? Der Jäst ist Gott. Ik blijf verken wat we doen is, we stellen ons leven zo aan en blijf we naar, Heer Jezus, kom met. Ik zeg op een weg, nu kom met en nu blijf je stoppen met mij. Maar wat we zullen doen, is we zullen zijn, wat deed God? Wo stopt God weer? Wo wandelt God? En dan in stoppen blijven met hem. Dan moet nog moeder, we moeten ons spouden. Dan moet nog moeder, we moeten clean bed dollar langzaam gaan. Want dat is de speed wat in Jezus ons leiden deed. En dat meint verken dan, dat we tijd nemen, we slaan dingen door, zodat we kunnen van Jezus horen. We zijn knodische mensen, we zijn Mennonieten, we zijn verken zo opgespied. We raan van een denken naar een ander. En dan wonderen we verken, waarom redt God niet naar mij? Er is een beetje, ik weet niet hoeveel van jullie haan mo proeft een diaper spazier haan met een persoon, wann je bij een zeer lüde steed zand. Oder vielleicht wel je wat taub kicken op een TV, oder je kicken wat taub op een TV, en je haat een phone in de hand, en dan proeft je een früh of een morgen, je proeven wat te zijn. Wo schafft dat? Schafft niet zo goed.
Wegen wir checken durch, wir hatten Phone.

0: in onze hand en dan proberen we te horen wat ons partner zijn deed. Zo als het daar verken ik gelijk, want we proberen ons op te merken om juist te horen. We gaan het zo druk en er zijn zoveel luidrammen ons, dat we kan niet horen wat de juist zijn deed. En ik wil ons vinden ermoedigen, de juist die redt tot ons. Maar gelijk vele van ons gaan het te luid. We staan ons leven te druk aan, zodat we kan niet horen wat hij zijn deed tot ons. We moeten dan ook ons hart opmerken, zodat we beten doen. Dat we ons opmerken doen, dat de juist kan ons reden en ook instaan voor ons. Rijmer kapitel 8, 26 en 27 voor zegt het dit. En groot zo helpt de juist ons in onze zwakheden. Wengen, wie weten niet meer, wo zo raag beten zullen. Ob de Jes bet voor ons met onze gevallen, met zijn gevallen dat wie niet weet te verhaven. En hij, die ons horen ongezegd, weet wat in Jes in zijn haft, wegen de Jes bet voor de Heer je doen, als God dat gevalt. Zo hij zegt, wie zijn in wandelt in Jes. En aan het tweede poort zegt hij waarom we in Jezus wonen zijn. Hij zegt, dan wil je dat niet doen, waar nou dat vlees je lasten deed. Wie is christen, en ik leef alle van ons, want we willen thuis doen, dat we hand in kamp met zijn. We hand in kamp met de verlangen wat in vlees zijn. Dat als door de Jezus dat we even hand gaan over de over de zend en over de vlees. So wat is de vlees? De vlees in de Bijbel reed van die poort van ons wat de zin natuur heeft. So de Bijbel leert ons dat we zijn in zin geboren, ons natuur als zind. We zijn zinder. We zijn geestelijk dood geboren. Maar we hebben twee poorten ons, of drie poorten zijn Havi. We zijn körperlich, dort als ans Fleisch, dort als wo unser Sinn wohnen dort, als dort wo unser Verlangen und Trieb ist, und ans Jest. Wann wir geboren sind, sind bed jestlich dort. Wann wir wahr geboren sind, wird ans Jest, dort alles Jest, was Sinn ist, wird rückgenommen, und der Herr Jest sagt in jedem Menschen, in uns, der Jest lebt in uns. Hij is de garantie, hij is door die wer ons wiesen deed dat wie God zien zijn. Op ons körper, ons vlees, onze oude verlangen wat we hadden en de zijn toen nog. De woorden zijn, wat we sterven doen en God ons nieuwe körper geven deed. Zo onze body gebeurt heeft en we worden kan zijn twee poort. Ons Jezus wordt body gebeurt en wanneer we Jezus Christus aannemen doen en we de redding krijgen der arm. Onze dat nächste poort van ons waar je beurt, wordt komen, want Jezus wordt terugkomen en we worden opgewaakt worden, zodat we een nieuwe körper hebben. En dan wordt het geen meer vlees zijn. Dan wordt het geen meer verlangen zijn voor zin. Maar van deze tijd tot die tijd leven we nog in deze körper en we worden allemaal in kamp gaan met zin en ons vlees. Zo, wanneer we willen dan voor God leven en niet voor de vlees leven, we zullen in Jezus wandelen. Dat is niet door ons in een vlees werken, dat we worden gewonnen in een vlees. Dat schaft niet zo. Ik leef veel van ons christen, hebben je gewonnen in het vlees, wanneer we proberen door dat vlees te gewonnen. En door dat je zaad wat verbonden is met dat vlees, in het vlees gewonnen. En we zullen in Jezus wandelen, leven als in vlees. Na de 17e vers redt dan een klein beetje van de krieg wat er is. Hij zegt, wilt dat vlees verlangt groot dat wat de Jezus niet wil. En de Jezus wil dat wat dat vlees niet wil. De beiden zijn arme jengen Eva. Dat je niet doen wat je doen mochten. Zo wie had in ons een kamp, wie had in ons in krieg. En Paulus redt wieder van dit, meer van dit in Rijmer kapitel 7, 14, bad 24, redt hij van een kamp wat hij in zich heeft. Hij heeft een verlangen om dat goed te doen, wat goed te doen. En dat is ons Jezus wat het verlangen heeft. Wie waar je boeren zijn, God heeft ons een verlangen geeft. En ook de Jezus, de hele Jezus, schoft in ons, zodat wie dat goed wel doen. Dat is waar de verlangen van komen dat. We zijn nieuwe boeren en de Jezus schoft ook in ons. Maar we hebben een orde ook natuur in dat vlees. En die twee, die zijn jengen in orde. Die schoven jengen in orde. En ik geloof, je kan zijn met veel, maar wat Paulus hier zijn dat. We hebben een verlangen te doen wat God is. Maar de verlangen voor het slacht en de zin, en dat zin wel niet opgeven, dat is de ook. So, wat zullen we dan doen, wanneer de kamp door is? Ik geloof dat eerst het is, we moeten in de zied nemen. Want waar we ons willen. Waar we ons willen, dat we worden in Jezus gehoorzaam zijn. Of waar we willen, dat we worden weer in ons vlees wandelen. Ik geloof veel van ons, we proberen bij zieden te spelen. Ik wil den Jezus hingelen volgen. Ik weet wat hij in mij deed. Ik weet wat hij schoffen deed. Ik wil horen wat hij zijn deed. Maar mij jij dat zin best zij erschijn. Dan heb ik een stap hier. En een ordenbein probeer meer te gaan met wat in Jezus schoffen deed. Weet je, Christen, vriend, dat schoff niet. We kennen dit niet bij wij. We moeten ons dat entscheiden. Wer en wem waar we nu volgen. Waar we den Jezus nu volgen. Of waar we dat vlees nu volgen. Wegen deze de schoffen jengen in orde. Jezus heeft ons dan een bijspel gegeven. Dat wanneer we in Jezus zijn, dan wandelen we in Jezus. De 18e vader zegt weer, wanneer je je van heel in Jezus regeren laten, heeft dat gezegd je niet meer te zijn. Dat is niet dat de Jezus niet in plaats heeft van ons leven. Maar dat is niet de Jezus wat ons drieven deed. Dat is niet mensenruim wat ons drieven deed. De Jezus brokt de Jezus om ons wezen waar we leven zijn. De Jezus brokt de Jezus om ons wezen waar we kort komen. Maar de kracht is niet in de Jezus, de is in de Jezus. Jezus geeft ons een bijspel. Jezus, wanneer hij hier op je leven deed, hij wandelt in geloven, hij wandelt in Jezus. Je wilt dan zo denken, waarom moest Jezus in geloven, waarom moest Jezus in Jezus wandelen? Wil hij een mens weer? En je wordt zijn Eva en Eva in het Nieuwe Testament. Je wordt zijn Jezus, Jezus gaan te den Vader. Zijn vertrouwen weer in Vader. Hij deed dat wat den Vader verlangen deed. Hij wandelt in Jezus. Hij wandelt in geloven. En de Jezus, de leed Jezus. Matthäus kapitel 5, die eerste vader zegt, dan wordt Jezus van Jezus in de wildnis naar je gebracht, om door van bijzijn vriend verzocht te worden. Want wie wel meer als Jezus zijn, dit is een schede wie we ontvangen zullen. Jezus wordt van heel en Jezus geleid, en wie zijn ook van heel en Jezus geleid. En dat is derg de Jezus en niet de Jezus, waar derg we leren wat de Bijbel ons leren dat. Jezus zegt in Johannes kapitel 16, 13, vers, hij zegt, Ober wanneer de Jezus de woordheid is, komen wordt, die wordt je de volle woordheid leren. Dat is derg de Jezus, wat de Jezus in ons schaffen dat, waar we de woordheid leren kan. En de Bijbel is zeer wichtig dat we de Bijbel leren kan. Maar wanneer we ons leven bus aanstellen, dan te de Jezus halen, bus de goede dingen doen, leiden ons leren wat om de Jezus, dat wat de Jezus ons leren deed, van de Bijbel. Wanneer we dat nu volgen doen, dat heeft veel meer kracht, als wanneer we dat de menschen kracht proberen te doen. Hier is een interessante ding. Wer heeft de Bijbel geschreven? Heb je me even gedacht? Ja, we weten dat mannen deden dat schrijven, maar wer leert de mannen, of wer redt de mannen? De wie de Heilige Geest. De Jezus brak de Bijbel om ons leren waar we leven zijn. Dat is de kracht wat der dat leven het woord is, wat ons leren dat. Niet mensen ruilen, niet mensen gezetzen. Dat is God zijn Jezus en zijn kracht. En dan wieder sagt in 24, die Christus Jezus aangehören haben dat Fleisch met haar Last en Leidenschaften taub gekriegt. En hier redt Paulus van wo hij redt in Galater Kapitel 20, de tweede Kapitel 20 vor, sagt er es dit. Ik zijn met Christus met gekriegt, dat sie eerlijk nicht meer ak, die du leeft, dort als Christus, der in mir leeft. Dort leven, dort ak hier im Fleisch leef, leef ak im Glauben und Gott sin sehen, die mi gaut via en sich selbst für mi han jeif. So ans Fleisch, as mat Christus mert gekriegt sich, wann wie Jesus Christus angehören sagt dort, dann haf Jesus Christus de Kraft, wat de Fleisch ever ons haf, wachen. Er haf nicht wachen om, maar haf je wens ever dort. Ha wie han sich ever dort, der Jesus Christus. So alles wat ons fehlen dat, van dis Kampf ever komen, haf wie in Jesus Christus. Wie kan nu nicht sein, Pastor Quinton, je weet nicht, wo een grote Kampf ik ha met dat. Der Jesus Christus, der de Kraft, wat de Heilige Jesus ons geven dat, hebben we alle die zich even zijn. Wel wordt me woordelijk aannemen, wel wordt me begrijpen. Jesus Christus, der wat hij in de Jesus heeft gedaan, heeft aan zich gegeven. Wie zijn niet Mennonieten, wie zijn niet Christen, wat zijn raamgoenen en zijn, maar mij is dat niet, ik zijn bloos in zinder. Wie hebben je wens, der Jesus Christus? Wie han Kraft der die Helle jest, tom wohnen das Gott dort wel. Nicht der an sie inne Kraft, aber der die Kraft, wat Gott ans jeven det, der die Helle jest. Dann lebe ich hier, dort wie sollen ans selbst unger Segen. So, wir hatten klimmet gerät von, wo wir in Jesus sollen wohnen, und wo wir sollen ans Fleisch auf sein. Nu Paulus leert ons een klimaat, wat kan we nu zijn, en aan wem ze in de kracht wandelen we? Paulus leert hier ons in 19:21, wat zijn de werken van het vlees? En dan in het volgende punt is, wat is dat vrucht van de Heilige Geest? Zo, wanneer we deze dingen even lezen, dan zullen we zijn wonen stemmen daar met mijn leven. Zijn het de werken wat van vlees komen, of zijn dat dat vroeg wat van de Heer Jezus komen dat. Zo hebben we eerst zijn wat hij leren dat van dat vlees en werken. Neemt hier nu zeg, wat dat vlees voor werken heeft, is klaar. Ik leef, we proberen ons nog zelfs meer aan te smeren met dat. We blijven vlees, dat zijn wat zijn dat, wat raar en wat aardig is, dat is niet meer zeer klaar. Ik geloof dat is veel klaarder is wat we willen hebben dat zal zijn. God heeft dat in vele wezen zeer klaar uitgelegd in de Bijbel, wat vlees en werken zijn, en wat voor de vrucht van de Heer Jezus is. We zullen dat, geloof ik, bij onze uren opmerken en dat klaar zijn, wat hij ons gezegd heeft. We zullen ons zelfs vragen, wat zegt de Bijbel? Niet wat wel we hebben de Bijbel zal zijn, wat gelijk wie de Bijbel zegt, maar wat zegt de Bijbel? So Paulus sagt uns ein paar Dinge, wat komen dan, dat wiesen dan, dat zijn teken, dat zijn werken, wat de Fleisch brengen dat. Eerst sagt hij, en hij redt van, dat Fleisch en werken haft met unmoralischheid te doen. Hij redt van Ehebruch en Huerie. Hij redt van Unreinigheid. Zuipen en vreten. En in vele weven, wie kan zijn, de werken van het vlees is dit. Wie dan wat amma ons vlees verlangen dat. Du is een honger voor zin in ons vlees. Voor alles wat schwindt is, en alles wat God ons gegeven heeft, Wat goud is, dat verdreint en dat verschwindt je prong. Dat wil met zijn hier, wat hij hier opleiden deed, wat werken zijn van vlees. Hij zegt, ik heb brug en huri. Ik blijf een ding wat we verstaan zijn van seks als dit. God heeft seks gemerkt, hij heeft het gegeven van morgen vroeg weer bevriet zijn. En dat als Zaya zag goud en dat als Zaya zag schijn. Wat zijn de werken van het vlees? De naam dat wat God goud gemerkt heeft, dat verdreien zou dat het schwinsch wordt en dat wordt misbruikt. Zodat dat bus zelfzichtig is. Support van deze werken is dan dingen, zoals pornografie. Oder niet trouw blijven aan zijn partner, wanneer we bevriet zijn. En een partner voor zichzelf nemen, wanneer we niet bevriet zijn. En dan het laatste punt, zuipen en vreten. Wanneer we ons gans hand geven doen voor alcohol en drugs en eten. En bis kein zelfharfschen Hahn. En wie bis voor ons in een Fleisch leven doen, dat is een bewijs dat we unser Fleisch zijn en niet unser Geest. Na een Fleischwerken is in 20 te voren, zegt hij, aufjetterie en soberie. Dat heeft te doen met bij zijn Geester nu volgen. En aufjetterie meint dat we merken een aufjetter van dingen. Als dat vlecht aan zijn arbeid, als dat vlecht geld, als dat vlecht bij zijn jeste aan te beten. En ik weet, wie is het dietje, want wie aan dit zoberie denken, dan wie zijn, oh, dietje wil niemand zo doen. Maar ik blijf, want wie wil dat ongezeken, veel van ons dietje, gaan vele zoberie dingen wat we met slapen doen. Wegen actus en predia, haar veel van dat ongegoen, maar bij zijn jeste te doen gaan. En wanneer je van deel om iets wat met zon te doen hebt, ik vreel je niet, zei dat af, dat is zeer jestelijk gevaarlijk. Je wordt je leven verdorven door met. Zo dat is een woorden van het vlees. En dan weer zijn de zin van oja, worden zijn sins of anger. Hij reed van hoort. Hij reed van markt. En dit zijn zin wat een hoort has. Een hoort is een zeer hoort te denken. Wat we een hoort dreigen doen. Een hoort ging een andere persoon. En Jezus leert ons, wanneer we hoort een hoort hebben, dat is zelfs wanneer we de mensen aanbrengen doen. En dit is een werk van de vlees. Dan zegt hij ook wat. Hoeveel van ons hebben niet een kamp met wat? En hier is een onderscheid tussen woord en oja. Oja is een gevoel wat God jede persoon heeft gegeven. En dat is goud en dat is reich, want dat reich wordt gebruikt. Maar woord is niemals reich. Woord is een oja wat u controle
1: met 30 minuten.
2: Leuwatöjera, Radio Segenswelle, wird durch Friewelle Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielts Menschen mit Gebet und mit Guven durch eine Stunde. Dankeschön für dein Vertrauen in deiner Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du musst du sehen, nur Segenswelle.

0: The clock has eind.
1: Ik zie een radiopredia Jakob Funk van Family Life Network in Winnipeg, Manitoba, Canada. Ik reis die in nomen van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ter längeren tijd hebben we ons sorry darüber gemerkt, weil wir dat mogelijk maken kunnen, dat zo'n mens wat vielleicht niet zeer goed lezen kennen, ook dat woord Gottes kennenleren würde. Dan fangen wir uit dat het een kleine Ding heeft, wo einer de Bibel niet lezen kan en dan de Kreuze aufharschen, als die geschreven is. Wie kan een mens aan Jezus Christus geloven, wanneer nog niemand van hem gehoord heeft? En de Bibel is ons alles opgeschreven wat we weiterbrengen, om God en den Herrn Jezus Christus kennen te leren en zeilig te worden. En de Bibel zingen wie God zijn willen en zijn plan voor alle mensen opgeschreven. In Römer 10, vers 17 lezen we: Zo komt de Glaube der erste Predigt, in de predigt van Christus zijn woord. En in 2 Timotheus kapitel 3, de verse 15 en 17 lees we dan wieder. En wels du van kind aan met de heilige schrift bekannt bist, kan de die den weg wijzen, weil du dich den Glauben aan Christus Jesus kost zeilig worden. Alle schrift van God en je heeft es wertvoll ons te belieren, ons uit te beteren, ons tracht te wijzen, en ons te onrechten, wo recht te leven, zodat een Gottesmensch im Staan is, een goede woordje geschikt te zenden. Als Mitarbeiter Daniel Klauer heeft zich zeer veel meer gemerkt, dat ganze Nieuwe Testament op te schnaken en op de kleine dingen op te brengen, zodat du dat woord Gottes klar hören en verstaan kost. De lieve God heeft Daniel Klauer de Gob gegeven 5 spraken te reden en de woord is dat ganze testament Daniel zijn stem heren. Ons gebed is dat wanneer du dit hartje deest, du den waarschijn naar Jezus Christus ten je woord, zodat du voor hem leven en werkje kost en nogmaals eens in hemel bij dienem Herrn en Heiland zijn woord. En wanneer du nicht sicher bist, wil du den Herrn Jezus aannemen kannst, dan wil ik die ganz kort zeggen wat du doen moet. Wanneer du dich dem Herrn Jesus bekeren wirst, moet du als erstes erkennen, dat du ein Sünder bist en dat du ohne Jesus verloren gehst. Dan moet du den Herrn all deine Sünde bekennen. Wanneer du deine Sünde erkennt en dem Herrn dich bekennt hast, moet du als nächstes den Herrn fragen, all deine Sünde te vergeven. Dan moet du dat aber auch so annehmen, dat hij die Sünde vergeeft heeft. Nu kruid den Herrn in den Horten aan te komen, door binnen te wonen. En dank hem ook dafür, dat hij nu dien haar in dien Heiland is. Want de Heilige Geest die ermoont, de Entscheidung krijgt nu te maken, dan bid nu dit gebed met mij. Herr Jesus, ik zei dat aan dat ik een Sünder zie en ohne die op eeuwig verloren go. Ik brug die. Vergeef mij alle Sünde. Wasch mij rein met dien Blut. Kom en woon in mijn hart. Ik wil die gehoorzaam volgen in deine. Haar, ik dank die dafür, dat ik nu dien kind zie. Amen. Ik, mijn vrouw Helen en Daniel en alle medarbeider bij Family Life Network beden daarom dat u daar dit kleine dingje zeend wordt. Nu zat die dool en laat God zijn woord te die reden.

Ik wil hier ook nog wat te dem jeet zeggen. Gooch lang terug leert ik wat niet over dem jeet, wat ik nog niemals gehoord had. Dat is, man kan nicht bij zichzelf zijn, wann man jeetzig oder habierig is. Jeets en habier zijn geschwister, wat ik moel ze nane, mijn domette zijn ongeveer datzelfde. Da kan ik Gott aber bestimmt ook beide dat hij mij verstanden halbt, of en mij heb je een jeets es. Ik hield lang terug mal een radioprogramm, en daar wie een ganz werkzame rood, waar man de heb je in den jeets bekämpfen kon. En dat deed man, waar man van zinem heb een goed waarschaft. Wils de heb je in de jeets, die bewirkt je in mij, dat ik meer en meer nemen en hebben wil. Dat jewe is tot je eindel. En daarmee mag ik de habje in den jeets dood, kreizes ons tijds tot zien. Daarom zullen we ook zelfs erkennen kennen, of ons dat voorveld wat was te geven. Wann mij daar wat ophelt, en ik niet geven wil, dan is dat waarschijnlijk jeets. Ik denk dat je, waar de eerste Christen leefde, kon ons halbe onze geestelijke kompas in te stellen. In Apostelgeschichte 2, Vers 42, daar lezen we van de eerste Gemeinde zo: Zij blijven beständig in de Apostel ihre Leier, in Gemeinschap, beim Brotbreedje, in hem Gebet. In een Kapitel 4, daar heet het nogmal van den: Zij deelde alles wat ze hadden met de andere wat het broekde. China zeide hier: Dit is meent. Ze hadden zich ganz Gott handgegeven en uitgeleverd. De Heilige Geest, die met onze Bekehrung en ons neemt, beweegt ons, dat te zetje wat boven is. Wann Gott zijn Geest en mij bestemmen durf, dan wo ik mij nu boven rechte, zoals Paulus dat hier zegt. Dan wo wie ook Gott zijn Wut meer hier en verstonen willen. Dan wo wie met onze Geschwister im Glauben taub zijn willen. Dan wo wir auch die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater sehen im Gebet, oft dort nur tüs ist, wo wir allein beten, oder gemeinsam mit den Geschwistern im Glauben. Wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe, dann wo ich meinen Blick nur boven gerecht hole, und dann wird mein geistlicher Kompass richtig wiese. Mocht Gott uns dabei halbe. So verabschiede ich mich hier mit diesem letzten Lied: Mein Jesus, ich lebe dich.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In der letzten Programm sah wie, wo Gott Daniel seine drei Freunde rat, wie es der König Ente leid am Ofenen entschmieden, wenn dort sei nicht sein Gestalt anbeten deiden. Von der, wo wir waren, seine dort Nebuchadnezzar war in Traum, oder eine Vision hat, was am Seier Bordern deit. Wir wollen auch sein Zeugnis seinen, aber auch, wo wir seinen, dort hei ersehnig wir. Ich glaube, die Nuwara ein, angeschaut zu bleiben, am zu seinen, was wir hier von der Wara lehren können. Herr, ich danke dir, Wara, für die Bibel, und bete, du, dein Wort, Nuwara, magst du rechtlich sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wara Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir sind von da in das vierte Kapitel in das Daniel-Buch. Und das ist das Kapitel von Nebuchadnezzar, sein Traum, von einem sehr großen Baum, der durchgeschnitten wird, was da bloß ein Stabber wird. Das wird mit der Zeit erfällt und dem König sein Ersehen. Wir waren in diesem Kapitel ein Nachteil sehen von des Mann Nebuchadnezzar, dort wir so weit noch nicht gesehen haben. Der hat sein Wort und sein Leben, dort von anderen wir verstorben worden, dort die Familie und Nebuchadnezzar selbst nicht wohl haben, dort andere Menschen dort weten sollen. Dort wir eine Sort Ersehen oder Wohnsehen. Und wir waren dort nicht zum Teil wenst seine. Und das ist bloß ein kleines Beat von Wort dort in Babylon zu fangen wir. Dort erste, dort hier in dit Kapitel von gerät wird, ist dem Nebuchadnezzar sein Zeichnis. Dort ist in die erste vier Farge. In einem Sinn soll dort vielleicht am Ende von dit Kapitel gegeben worden, aber wir wollen das so nehmen, als es hier gegeben ist. Der Herr will vielleicht haben, dass wir genau weiter sollen, dass die Nebuchadnezzar dem Herr anerkennen deed in sein Leben, für dem, dass die Erfahrung beschrieben wird. Aber dem König sein Zeichnis käme dadurch, dass er die Erfahrung hat. Und dann habe ich den Traum, den die Nebuchadnezzar hat, von einem Baum, dem durchgeschnitten wird. Dort ist beschrieben von der 4. bis 18. Vers und dann von der 19. bis 27. Vers ist dann dort Utleihe und dort Erfälle, dort so besonders ist, dem König seine Ersehnkrankheit. Dort ist in der 28. bis 33. Vers beschrieben. Und dort ist so zum Bejammern über dem Nebuchadnezzar, wann er auch sehr stolz wie ihr warst und nun musst gedemütigt worden. Aber aus der Zeit erfällt wir, wird er gesund, und dort letzte von den Traum wird erfällt, und sein Vernunft wird am Triggegift empfohlen, dort sind dann in der 34. bis 37. Farge in dit Kapitel. Wir wollen das eben lang nicht alles bechecken in dit Kapitel, in dit Programm. Das König hat, wird angedeutet, es wurde aus einer Form von Ersehen, dat nu een deel van te weten is. Mijn predjevriend is zo dat er meerdere nationen regeren zijn die deze krankheid hebben gehad. Daar is nu in deze tijd veel van je reed en je schreven wat met erzinnig zinnen te doen heeft. En wanneer een daar manchmal van leest of heert, dan is een zo dat er meer van zo'n en de wereld is als een denken wordt. Een zegt dat er moest veel zo wat in de wereld zijn, wils onze wereld zo rozend en erzinnig is, en wat voorken je donen wordt, en de wereld maakt mensen. Daar zijn je dan ook zeer veel mensen in deze wereld, die bijzonder klug zijn. En ik weet dat mij waarde wordt gecritiseerd worden, wanneer ik dit zei, maar de waarheid is, dat de meeste mensen in deze wereld, zijn niet ganz en gar klug. De meeste van ons hebben interessante zouten. Mensen vragen manchmal wat normaal is voor een mens. Ik weet je dat niet genau. Ik zie ook niet ganz normaal. Ik heb me zo ver, manchmal. Jeder eine van ons denkt zo dat wie dat zeker ziemlich normaal zijn. Maar wat is normaal? Is normaal zo'n wat de meeste mensen in de wereld zijn en er denken? En hoe ze zich verholen en toeval en erleven. En dan, wanneer maar weinig mensen zijn, die zich anders verhullen en gewisse toeval, zijn die dan niet normaal? Dat is zeer schwer, krijg te erklären, wat normaal is en wat niet normaal is. Die tjenig en wat met arm weer en passiert, weer niet normaal, no allem no. Mij vertelde een vriend een geschicht van een man die no allem no ziemlich normaal weer. Hij weer een geschäftsman, aber hij had een besondere angst. Am weer egel zo dat door een man ongezien bad weer en hij gruwelt zich dan schloppen te gonen. Hij wordt dan ongezien bad checket om zijn of er weer ongezien bad weer. En dan, wanneer hij tevreden weer dat er geen ongezien bad weer, dan leed hij zich dood om slopen. Ober, am een paar minuten, weer am wader zo dat er weer ongezien bad weer. En dan stond hij wader op en check wader ongezien bad. En wanneer er geen weer, dan leed hij zich wader dood. En zo ging dat de nacht even. Hij kreeg maar zeer weinig sloop. Schließlich ging hij nog een zeilendokter. Die had hem gezegd, dat hem zo weer dat hij hem helen kon. Maar hij wordt met de 10 maal terugkomen en dat wordt hem jedes maal $25 kosten. En dit is veel jaren terug. De man had gezegd dat hij zich dat eerst wil bedenken. Hij verleid en weer niet teruggekomen. Na meerdere werk had de zeilendokter de man op een gast getroffen en had hem gevraagd waarom hij niet teruggekomen weer. Die had gezegd dat hij weer geheeld van dit probleem. En de zeilendokter had wilt weten naar woe. Nou, die had hem verteld dat hij een timmerman vriend had en had hem zijn log verteld. Dat hem immer zo weer dat door een man ongezien bad weer. En de timmerman had gezegd, nou hij kon hem helpen door met. Die weer had gekomen met een zorg en had die feit onder dat bad afgezocht. Nu kon dat tjene onder een bad nog je kruipen. Nou ja, wie zei de man weer ook niet ganz normaal. Maar zoals ik zei, mij is zo dat de meeste van ons hebben een soort zoute. Oder zo'n dat niet ganz normaal is. En wanneer wie weten willen wat dat mocht zijn, nou ja, dan brug wie bloos andere vragen. Die worden ons al weten laten wat en ons niet normaal is. Wens nu eerder idee nu. Nu Daniel dat 4e kapitel, de 3 vers. Dit is Nebuchadnezzar zijn zeichnis. Nebuchadnezzar de tjenig, to al die veldje, nationen en spraken, die aan de ganse eerd wonen, mocht vrede vermeerd worden to junt. Mij weer zo dat weer goed de wonders en wondertekens bekend te maken, die de allerhechte God to mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn wondertekens, en hoe machtig zijn zijn wonders. Zijn tjenigrijk is een eeuwig rijk, en zijn regeren van een generation naar de nächste. Nu vriend, dit is zeer wichtig. Mij is zo dit is een bijzonder zeichnis, en dat bewijst dat door wat passiert met dem tjenig, wann het met jeestlichet te doen heeft, wanneer een dit vergelijkt met wat in dat 3e kapitel passiert. Daar heeft hij een bevel, maar hier heeft hij een bijzonder zeichnis. Dit is een bijzondere ontwikkeling. En in de 29e vers in dat 3e kapitel geeft hij een bevel dat bewijst dat hij een overtuiging had. Maar hier geeft hij een persoonlijke zeichnis. Halve je onderscheid. Daar weer dat een bevel. Hier is dat een entschluss. Daar weer dat een overtuiging. Hier is dat een bekeren. En zei ook dat hij een noodrecht van vrede schikt te alle veldje, nationen en spraken en zijn rijk. En dit is niet een vrede dat meent dat door niet terug wordt zijn, of de is. Dat had hij al voor zich gebracht, en deem dat hij even al die nationen harsen deed, door zijn militaire macht. Hij reed hier leven van een vrede die van dat hoort komt. Een vrede die komt van een mens zijn zinde zijn verjeefd worden en dat God hem aangenomen heeft. Dat is vrede met God. Dit man zijn tevredenheid is nu teruggegeven tot hem en wie waren dat zijn en dit boek van hier en wieder. Hij redt van de waarheid dat God wat te aan je donen heeft, en dat bewijs dat zijn zeichnis zeer persoonlijk is. God is nu niet bloos de drie jonge Hebreeën er God. Die is nu Nebuchadnezzar zijn persoonlijke God. Hij redt dan ook van God zijn wondertekens en zijn regeren. Hij deed nu aan erkennen dat God even aan harsche deed. Dat God zijn rijk hekken is als zijn. Eindelijk even zijn tjenigrijk is. Een vriend, dat is een vrede, die bloos dan toen een mens zijn hart komen kan, wanneer een mens met God verzeind is. Paulus redt ervan, wanneer hij zegt dat wie dicht in geloven zijn gerechtvaardigd en haar vrede met God durch ons Heer Jezus Christus. Dat is de vrede die hij op dat triets voordig moet durch zijn bloed. Dat is de vrede die nou een zinde zijn hart komt en zegt dat alles in ordning is, wils de stroof is betoeld. Jezus heeft die betoeld. Nu is God aan onze zijde. Jo, al die trouble en nood dat in deze wereld is door wegen die zind, ober God kan en deed ons vrede geven, zo goa en trouble. Een jonge man had toen een predje gezegd dat hij niet vrede had aan zichzelf, hij had niet vrede met zijn elderen, hij had niet vrede met zijn leraars en hij had niet vrede met irgendwem. Eerstens moet door vrede zijn met God. Wanneer door vrede is en dat mensen hoort, dan kan door ook vrede zijn met mens ram eenem. Maar zolang als door niet vrede is met God, kan door niet worden vrede zijn met irgendwald en irgendwem. Mij is er dat veel van wat nu zijn genaamd wordt en mensen, kunnen geheeld worden wanneer mensen kunnen worden vrede en ere hoort te hebben met God. Maar mensen willen ze niet aannemen. Jaren terug, als de Tweede Weltkrieg even weer, neemt de regering veel van die soldaten, die weer gevangenen geweest, naar een gewisse stad, waar ze den onderzoeken willen, dat heet dokters en zielendokters, maar die jonge mannen willen bloos met hun families reden. Die zeiden dat ze God hadden channeleerd, dat Jezus weer met aan geweest, en ze hadden beden geleerd. Den veelt niet zeelendokters en zo wat. Dat weer de zeelendokters den help veelt mij zo. Vriend, dat evangelium is een sterke gezondheidsmiddel, ook in deze tijd. Mensen veelt vrede met God. Over zonen die niet aan God leven, willen dat ontzien steten en proeven dan allerhand andere mensen vrede te geven. En zo brengt bloos meer trouble en zeelenangst. Den veelt dat evangelium, vriend. En dat is waarom ik nu nog probeer God zijn radingswerk door dat evangelium te verkondigen. Mij is dat zo schoon, dat in zoveel van onze scholen nu wordt de Bijbel gans en koor uitgesloten en uitgeloten. Den wordt allerhand zest wat je leert dit en dat, en mensen die naar school gaan, hebben geen vrede. Er zijn zoveel die zo denken, dat wanneer ze bloos kennen meer en meer wetenschap hebben, dan worden ze ook vrede hebben. Wils aan zo is, dat wanneer ze veel wetenschap hebben, dan worden ze goede arbeid krijgen en de geschaftsteden, en dan kunnen ze goede loon krijgen en veel geld maken, en dan worden ze zaken kunnen hebben, en dan worden ze vrede hebben en aan wordt het schijn gaan. De bezer heeft aan blind gemaakt tot de waarheid en heeft de wereld beschommeld. Maar wade, vriend, God zijn woord en Jezus Christus kunnen vrede brengen tot dat mensen hoort. Dat weer dem Nebuchadnezzar zijn het probleem, ver dem dat dit te aan passiert. Maar als hij dem Heer onerkennen deed en zich te aan han geef, dan weer dat ganz anders. En God luurt dat du Jezus aannemen zalst, zodat du ook vrede kunst hebben in din hart.

Nu wil we terug naar de tekst gaan. Daniel, dat vierde kapitel, en de vierde bet negende vers. Ik, Nebuchadnezzar, weer in mijn huis, ganz makkelijk, en ik weer wohlhabend, en ik zag een droom, en ik angst mij zeer, en mijn gedanken, en mijn bad, en de visionen, en mijn kop, troubelde mij. En zo moet ik en beveel al de wijze mannen en Babylon ver mij te brengen, zodat zij mij dat kunnen openbaren wat de droom meent. Dan komen de stierenchickers, de Chaldea en de voorzaaiers naar mij, en ik vertaal aan den droom, maar zij kunnen mij niet die mening duidelijk maken. Maar te laatst komt Daniel ver mij, dem zijn nomen Belteschaatser weer, naar dem nomen van mijn afgod, en wem de geest van dem heilige God is. En ik vertaal aan den droom. O Belteschaatser, de meester van de stierenchickers, wil ik weten dat de heilige God zijn geest en die is, en zijn geheimnis bodert die, zei mij wat de visionen van mijn droom zijn die ik gezien ha, en ook wat dat meent. Wat de visionen aanbelangt die ik had, als ik in mijn bad weer, checkt ik en zei, daar weer een boom en een med van de eerd, en die weer zeer hoog. Dit is dan de visioen, een droom, die Nebuchadnezzar had, zeer interessant. Een leid dat interessant is, en dat een beeld is, van wat van man hij weer voor de ervaring, die hij had, nou dit, en hoe vaker hij die weer ik, oder mij, oder mijn, brukt. Ik wil hier een beetje meer wat zeggen van de vorm van er zijn dat Nebuchadnezzar schiet had. En waarder, dat is te zijn dat het een vorm weer, dat am eerste zeer stolt moet. Dat is je dan ook zo dat de meeste mensen veel trouble met haar. En meer zo, dat wordt bloos emmer oorien in deze wereld. En zo'n stoltheid brengt allerhand voor andere trouble met zich. Een leid dat zo'n hoogmoed met zich brengt, is dat mensen niet de gezaadse in een land beobachten willen. En is zo dat de gezaadse goed zijn voor anderen, maar zij zijn je zo beriemd, of ze zijn zo veel weer te andere mensen in land, dat zij de gezaadse breken kennen en niet verantwoordelijk zijn daarvoor. Stoltheid is ook een zaak die zeer veel mensen naar de haal brengen. En ik zie dat zeer goed in je worden en de jaren en mijn predje zijn. Ik ga eermaal met mensen gereed wegen zeligheid en dat ze zich zullen tot de Heer Jezus bekeren. O bevorken, wanneer we dan eerst een stoot vertaald hadden daarvan en ze egel reden van ere goede werken, dan met eenmaal zeide een je dat van al die goede werken die ze je donen hadden, niet goed genoeg werden voor de Heer, dat hij aan zal voor dat goede hem hemel en aanloten, dan zeiden ze, nou dan laat de Heer mij door de haal schekken. Mijn vriend, dat zijn schrattelijke gedanken, maar dat is stoltheid. Zo'n mensen denken dat ze toch zo'n goede mensen zijn. Maar ze doen zich dan vergelijken met andere mensen die slechter zijn als zij zijn, en meestens kan een mens wem vinger die slechter is als hij is, wanneer hij manchmal ook een stoot zeker maakt, jo? Maar daar worden veel stolte mensen in de haal zijn, is mij zo, en bloos doorwegen, dat ze niet toestonden willen, dat aan een radar veelt, dat ze zintelijke mensen werden, dat nemen lang het stoot, en een bijzondere ervaring voor de tenig Nebuchadnezzar, toestonden dat aan een radar veelt, en zo worden er veel zijn, en ik wonder, wat ze dan denken worden, wanneer ze in een haal worden zijn, en ze terugdenken aan de gelegenheden, die zij houden Jezus aan te nemen en uit de haal te blijven. De rijke man en de geschicht van de rijke man en de arme Lazarus en dat Lucas Evangeliums boek, dacht zij er goed terug als hij in de haal weer. Jo, hij kon daar denken, hij kon Lazarus zijn, hij kon Abraham zijn, en niet bloos dat. Wanneer hij Abraham ook niemals in zijn leven gezien had, dacht chand hij aan. En wanneer hij Emmahan ook niemals in zijn leven gebeten had,
als hij een half jaar deed hij beden, over dat half aan nust, dat weer te lood. En dat de tjenig Nebuchadnezzar stelt weer als tjen geheimnis. Dat weer vielleicht een je moeder een geheimnis, maakt de meeste mensen en zijn rijk, dat hij ook eindelijk erzinnig weer. Hij had dat immer aan goed kunnen geheimnis houden tot de meeste mensen. Een bewijs dat hij een erzin krankheid had, weer te zijn en hoe zeer dal en wuttig hij weer, wanneer mensen niet zo deden als hij wil haar, dat ze zullen. Ik denk nu waarder aan die drie jonge mannen, en hoe zeer wuttig hij weer, als ze aan weten leten, dat ze niet doodvallen worden voor dat gestalt, en dat niet aanbeden worden. Ober God heeft wij met zo'n te handelen, wanneer ook zeer hoog beriemd mochten zijn. De sleutel te dit kapitel is te vinden in den 17e vers, wo dat zegt, deze zaak is bestemd, derg den Befehl van de Wachter en dat aankommandieren van de Heilige, zodat de Lebende weten mochten dat de Allerhechte regeren deed en dat Menschenrijk en jeft dat tot wem immer hij wil en stelt dat op over de geringste, mank mensen, anders gezegd, God jeft aan zo'n regering als ons traft. Wie wordt er dat nächste Mal terugkomen op dit kapitel in Daniel? Maar dan Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is draai.
1: Lebenswasser bringt die dort Wut für Van Deo mit Redner John Bohr.
2: 2. Thessalonicher 3, Vers 16. Mocht de Friedens Haar junt alle Tiet und ab alle Orten wies Fried geben, mocht de Haar mit junt alle sein. Na, in deze laatste 3 Vers doemerk Paulus nu de spruif tau. En hij fangt hij aan met een Friedwenschen ab alle ere Weekhoven sein. Paulus auf euer Gesicht mocht Gott seine Gnut und Fried mit junt sein. En dat wil hij den Brief ontvang, en dat wil hij den Brief ook waar het toemerk. En zo hij zegt, hij mocht de vredensharjun te alle tijd en op alle orten wies vrede geven. Na dit meint vrede met God, vrede met mensen, vrede met ons zelfs, en dat we vrede hebben met onze arbeid, dat we schoffen gaan, we verdienen ons in het brood, we zijn plus einfach vredelige mensen, dat is wat God wil van ons. En dit is waar Paulus zijn gebed. Hij zegt, ik mocht de Friedensgott op alle Wege Fried geben. Dan zegt hij, ik mocht de Haar met jund alle zijn. Hij wenscht desigheid dat Gott wordt met jund zijn. En dan zegt hij weer in Vers 17. Ik, Paulus, heb deze gruis met mijn ene hand geschreven. Dit is dat teken in al mijn brief, zo schreef ik. Nou, ingeschreft het leidt leven dat Paulus deed niet zijn ene brief schreven. Du zendst hem dan in een schrift wat in de hand dienen dat Paulus kan schlag zijn. Wie weet nicht krank, wat zijn trouble wie, of hij werkelijk kan schlecht zijn oder nicht, aber dat is meelig. Aber dat tempt er nur uit dat Paulus, hij heeft jemand wat zijn brief schrieven deed. Hij zegt den wat hij zal schrieven en jane persoon de schrift had. Aber dan den grus te laat, zodat dan merkt hij den brief tau met zijn ene schrift. En schrift het leidt leven dat dit Paulus zijn weich van zijn, dit brief tempt werkelijk van mij. Ik had euer van gered dat u jing neven den brief raam in het kerk, wat is er geschreven weer, en als wanneer van Paulus chaim, er wanneer van Petrus chaim, de weeren zo je sand kunnen zijn, als wanneer van Paulus chaim, aber die chaim niet werkelijk van arm. En dit is de weich, wo hij zegt dat dit brief chaim van mij. Hij zegt, ik had deze gruis zelfs met mijn hand geschreven, en dit is waar ik schreven doe. En dan zegt in Vers 18, mocht de genoot van onze Herrn Jesus Christus met jund alle zijn. So hij schlitt das Brief auf und wünscht ihn Gott seine Gnade, dass Gott seine Gnade wird mit ihm sein. Na, ich habe euch gesagt, dass Gott seine Gnade dort ist, wo wir gerät worden, dass Gott sein Geschenk in unserer Rettung, aber dort ist auch Gott seine Kraft in uns Leben, Tim von am Leben. Paulus hat hier in diese 2 Briefe verschiedene Dinge gesagt, wo sie sollen leben und wo sie sollen bleiben, wo sie sollen standhaft bleiben, wenn sie auf Verfolgung leiden. Und nun wünscht er ihn Gott seine Gnade. Gott seine Gnade für Erlösung und Gott seine Gnade zum für Gott leben. Und dort wünsche ich Ihnen auch. Wir kommen nun zum Ende in dieser 2 Thessalonicher Brief, aber ich wünsche jeder einem, was das hier auch Gott seine Gnade in dein Leben.
3: Hey, danke schön für diese Botschaft, der ich euch. Wir wünschen dir wieder in gesehenen Tag.

Nu zet hij door. Gons alleen en is verbrit. Hij wil Gons op eerst. Wat zal hij nu doen? Hij leent zich langzaam in een papieren rol van de stond. De rest is groter dit jaar. Hier zat hij, wat zal hij blijven doen hier? Vermoorde zijn mens voor hier twee mensen aankomen. Dat wist hij. Zal hij hier nu de ganze tijd verbrengen? Langzaam wordt de buiten schema. Maar dit moet hem nog uit. Hij had ze in het snipslomp met. Hij hield hij nu uit. Ja, nu had hij tijd. Hij wordt een beetje leren. Hij nam zijn beetje uit. Hij had een paar thuis verjeten, want hij alle te maken aan de school bracht. Maar hij wordt dat leren wat hij met had. Hij leest en leest. Als hij meer ziet dat je leest had. En we dachten, het wordt je überhaupt niet wat je leest hebt. Zijn je danken weer gans voor anders wens. En hij kan überhaupt niet aan dit denken wat hij hier leest. Dan neemt hij een beetje raam en tijd. Waar hij hier überhaupt weer. Ja, hier weer toch wel bureau. Hier zouden de mensen van telefoneren moesten en veel schrijven moesten. Hij eens waar dat treedt. Maar wat zal hij hier doen? Het wordt langzaam al gans diester. Ja, zijn Bibel had je hij met. Hij kon je een Bibel lezen. Dat wordt papa nu met eind ook zo oven steunen. Hij zet naar de klok. Ja, de klok wil eeuwig zaas. Nu wordt papa al thuis zijn. Die wordt de onkast hier te hebben. En nu wordt de Bibel lezen. Hij wil dat ook zo doen, zoals thuis. Hij bledert, maar wat zal ook lezen? Ja, dit weer het. Lucas wil hij lezen. Lucas 15. Als hij dat zag, wil hij aan je schrift, aan je strijd weer. Dan dacht hij, dat wil ik maar wat lezen. Dat heeft me eens van nou aan de 10 jaar aan je strijd, wens me dat je vallen heeft. Hij vangt aan de schrift te lezen van verlorenen zijn. En hij leest, een vader had 2 zeens. En hij leest weer in dem einen zeen, dem weder thuis nicht mehr gut genug. Der hat zo'n schoone thuis, te dem weder sehr schät, der hat van allem genug. Aber nee, dat redt dem noch immer nicht. Hij leest, wo de jung dann einfach van thuis wahrscheinlich. Wo de sind gelet, wo anders wehen seht ihr dort. En wie schlimm dat an dem jungdom wordt, dat hij te goede las bij de schwien omkom. Dat hij kon op schwien oppassen en nog niet mal het eten van deze schwien trech. Zo wiet wie hij raufgerutscht.

daar op eimel dat dis jonge man nou en jou maat, ach, wie het toch moe waar dat thuis, daar weet het toch veel, veel beter. En zo moek hij zich op hem heimwaag. Ik heb God in mijn vader zo schlecht behandeld, dacht hij. Wat mijn vader, mijn waagjore? Nee, ze bouwt de vader zijn zin.

hier door lees en moest onze stentje. Sie echt nicht so untervreden als das Jung. Et haben Thuis, et haben Mama und Papa, wünschte mir, endlich ganz gescheit sind. Wünscht mir von allem genug geben, wünscht sich an mir Sorgen machen, wünscht sich an mir bemühen. Und et sie noch immer nicht zufrieden. Und nu moet het hier en diesteren eingesloten in deze fabriek zetten. Nu schämt Theodor zich. En hij moest er even nu denken, wat zijn papa hem al verteld had, als hij de geschichte leest had. Zijn papa had hem verteld dat hij Ola, eerst we weer als des verlorene zijn. We kunnen bij hem haren zijn en het goed hebben. We kunnen hem lief hebben, wens hij ons ook lief heeft. Aber nee, we zitten eenmaal mooi het gelet in de wereld. En we zitten het gelet op een volse steden. Nu schemt hij dat is eenmaal dollar. Wat wie hij ook van gewaarstommel. Nee, dat zint hem nu slecht. En nu wordt hij zijn mama en papa nog zo'n zorgen maken. Nee, we kunnen hij dit plus goed maken. We kunnen hij hier nu plus weg komen. En naar den komen. En zich bij den entschuldigen. Ja. Dort wohl hij nu am leufsten. Aber hij wist het ook. Hier kom hij nu niet ruit.

Hij dacht nu, op het aanval hem ook bij dat zijn papa gezegd had, met al onze zorgen en met al onze fehlers, te we in hem haren komen en hij helpt ons. Hij knoeit zich aan en bid. Hij bid eerst maar om vergeven dat de Heer hem nog mag vergeven, waar hij toch zo ontevreden wezen weer. We hebben het niet genoeg gewezen om lui wat zijn mama en papa aan mij heeft hadden. Nee, dat weer slecht van hem gewezen. En er steed andere zelfs te leven, had hij eenmaal bloes gezegd dat man hem zou leven geven. Hij bed ook dat hij zoveel slecht te doen had. En dat hij ook zijn vriend had vijgelogen. En je zegt hij wordt voortkomen naar huis voren in de schuil. En hij weer verhoopt niet naar huis voren. Hij had zoveel gelogen. Dat we hem niet zo erschoen dat hij zo slecht gewezen weer. En bid hem weer en bid dat de Heer hem nog mocht en rein het woord geven. En dat hij dat ook kon en onder het leven omvangen. Dat hij niet meer brugt zo gorstig zijn. De klok wie al Eva 12. Als hij op je te beden. En ze dacht, nu moet ik mijn bak langzaam doorlaaien. Morgen wil hij tijdens naar school gaan. Vielleicht komen de arbeid al tijdens. En dan kan ik me eens vooruit sluiten. En naar school voren. Zo sluip hij ook schoon in. Zijn zorgen had hij alle de haren afgegeven.

Theodor kroop langzaam en achter Nan van de politie. Hij zei droef en hij dacht zo voor van mij bloos zo'n mens geen zag. Hij schreemde zich zo schrattelijk. Jo, waarom wie hij ook zo goestrig geweest? Hij dacht wat zijn mama en papa nu wel zeggen worden, wanneer hij aan worden wiedervinden. Als ze daar omkomen, komen de mama en papa uit. De mama nam hem om en draait hem zo vast aan zich nona. En zei bloos Theodor, we zijn zo dankbaar, we hebben die gevonden. We zijn zo dankbaar dat we die vader bij ons hebben. We hebben ons zonen zorgen gemaakt. We hebben alle de nacht even zo'n auto gemaakt. Frans, Agnes en Tina zijn alle van de schuld gegaan, ohne de nacht ook een auto gemaakt te hebben. We hebben alle bloos gezocht en gedacht wo du kunst zijn. En we hebben voor die gebet. Jeet die het goed? Jo, zei hij kort. Hij wist wettelijk niet wie hij dient het zou zeggen. Wat hij verslechtigd gedacht had en wat hij gedaan had. Zijn papa draait hem nog eenmaal ganz vast aan zich naan en zei dan, kom, we hebben een huis voor, ik moet nu toch langzaam op arbeid. De tijd niet eruit zo veel te lood komen. De papa viert in het huis en zei bloß, Theodor, we zijn dankbaar die waarheid bij ons te hebben. En voor.

De ganzen vermiddag had Theodor nu tijd met zijn maat te reden en de alles te vertalen. En hij gaf dat ook toe dat het van hem gorstrische wezen weer. Hij gaf te zijn mama ook toe dat hij bloed aan zich gedacht had en gans vergeten had aan een andere te denken. Hij entschuldigde zich en versprak ook dat ze niemals meer voor het ver komen. Zo oven zei mama, voor papa dan met die rood holen, dat is ze nog door je bleven. Ah ja, dat rood, dat moest jij ook nog holen. Nu kwam Frans ook al van haar schuil. Frans kwam neen, zie hem aan, zit best gans vriendelijk. Hallo Theodor, waar dat huis? Ja, Frans, ik moet ook bedien mij een schuil. Het is me zo erschuld dat ze je komen is. Ja, ja, is wel in ordning, zit Frans. Wel, du tup een beetje rood voor het van de schoen dwada. Kon ik toch gar nicht. Mijn rood is niet thuis. Du kost de papa zijn rood nemen. Doe af nus de jen. En zo'n sportler als du best. Du kost je ook met twee reden voor. Wie ten je tup voor din rood holen. En tritt, voorst du op een schrift. Du kost je zund. Du wolltest ja, ik kon zund alles nicht. Ik stelp dan voets om. Jo, ik kon dat. Moest du, Mama en Papa, würde dat teuloten? Sascha, kom, we hebben goede vragen. De jongen zien te vragen. De Mama loopt hen ook wel eens voor. En je weet, kunnen ze zich veel vertalen. Theodor kon vertalen waar hij de nacht teugebracht had. En hij kon ook vertalen waarom ze weer te komen weer. Ze namen zich ver van nu aan over alle zorgen leven te reden. En niet meer zijn gorstheid te doen.

2 de Tjenja-zending van SW Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. En ik word mij vrije, wann du bij de nächste Tjenja-stund wada dobi bist. En vielleicht nicht allein, hierin konst du dine Frind dat tau anlode. Op wada hieren.

0: 4 maar 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, bald und auch ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Prediger John Wheeler. Dit programma wordt meerlijk gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesselijke opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zo wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

Polen zijn dag weer de mensen zich ganz sicher, dat er raar wie je komen. En zij willen aan ons tijdig hebben. Hij weer de Jezovda, de Messias. En Petrus had voor hem gezegd, dit is de Christus. En dat is ook krijgt wie hij is de Jezovda. Ober dan wordt Jezus vastgenomen, en dan wordt ferm gerecht genomen, en dan wordt veroordeeld, en dan wordt gekriegt om kriegt. En daar hangt hij dan meest den ganzen dag Eva. En hij moet raaslich uithouden. En dan een kort stootje eier de zon ongejaagd. Dan stooft hij. En zij nemen zijn körper dan van Kriets erop. En dan wordt een lukkes ingerold met wat spijtje. En dan wordt hem in een heil, dat is dus een graf, neergelegd. En dan wordt er een steen voor de heil vergerold. Wat nu? Nu is de gezalfde dood. En hij is krijgse gestorven als alle andere mensen stoven. Zij willen nog hem uitleven dat hij is de Christus. Ober loten der dat toch niet nou. Ober dan den eerste dag van de week. Dan is dat graf, ladig. En dan wordt dit in Jezus, dit in Christus gezegd. Eerst zijn je wat Frühlin aan. En dan zit de apostel Petrus aan. En dan ook nog wat manna, wat op een baag weer nog een mees. Also voor 40 jaar kreeg je ze aan dan te zijn. En hij vertelt dan nog van dingen, wat ze niet weten en weten zelf. En hij deed dan ook motorspreken. En hij heeft besteld, dat op een bijzondere steed, op een bijzondere tijd, daar zullen ze zich optrafen. 40 jaar nadem dat hij abgestoken is van dood. Ober de jinger, die engste zich nog, wil ze weten niet wat de Pharisäer met aandoenen worden. Also dan nemen Petrus en een paar anderen en reizen terug naar Galilea en ze worden verscher voor hem. Johannes kapitel 21. Noher leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn jinger zijnje om zij Tiberius. En dit is waar hij dat deed. Door weer Simon Petrus, Thomas de Zwilling, Nathaniel van Cana en Galilea, Zebedeus zijn zeens en nog twee andere jinger. Simon Petrus zei te aan, ik go verscher. Zij zeiden te aan, dan go wie ook met. Zij jinger voortsruit, stee je in de lam en voeren los. Ober danach kreeg zij nascht. Tidig samorins stond Jezus aan de woederkant, ober de jinger wisten niet dat dat Jezus wier. Jezus zette aan, Kenja, heb je nascht te eten? Zij zeiden nee. Hij zette aan, schmied je naad aan de rechte zijde van de lamruut, dan wo je wat kreeg. Zij schmieden dat ruut, en dan hadden zij zoveel vers, dat zij dat niet ruut kreeg. Dan zei de jinger, die in Jezus goud wier, te Petrus, dat is de haar. Als Simon Petrus hier dat dat de haar via, trok hij zich de kleider Eva, wil zij weer nuchtig, en schmeidt zich een woed aan hem. De andere jinger kwamen met de lam in haar aan, en slaapte dat naad vol vers. Zij waren zo bij 100 meter van land. Als zij aan land stier, zagen zij vers op een koele via en op brood. Jezus zei aan, brengt het nog wat van de vers dat je hier geverst hebben. Simon Petrus steeg neer en slaap dat naad, met 153 grote vers aan land. En met al die vers daarbij reed dat naad niet twee. Jezus zette aan, nu komt vrijstig eten. Keiner van de jenja wil zich aan te vragen wie hij wie. Zij wisten dat dat de haar wie. Jezus kwam, neemt dat brood en geef aan dat en rood ze ook de vers. Dit weer nu dat derde maal, dat Jezus zich zijn jinger openbaard, nadem dat hij van dood abgestoken weer. Also ze zijn je aan, ze weten dat als Jezus, en doch schijnt ze als dat wat anders, dat ze hem niet goed kennen kunnen. Am zit was het anders, als am dat eerste lote haft, eier hij gestorven is. En ik weet niet wat dat woord zijn je was. Ober hij haft nu een Körper, wat er niemals niet gestorven wordt. Hij is veranderd worden. En Paulus zegt, wie wordt ook alle veranderd worden. Zoals wie nu zijn, zijn wie niet reid voor de eeuwigheid. Wanneer ons de zinde ook zijn verjeefd geworden, wie leven ober in een zinvolle Körper en wie houden aan met zinje. Dat is niet dat ik dit weet, ober ik denk me een beetje dat Jezus neemt onze zin op zijn Körper en dat weer fysisch. En vielleicht is dat waarom hij een nieuwe Körper krijgt. Wat een beetje anders is als dat oude Körper weer, hoe hij met je boeren weer.
Aber allemal ist das erst nur das dritte Mal, dass sie am Tisani kriegen. Und sie weiter dort erst hei. Und hei ist ganz freundlich da an. Kriegst du das hei einmal gewahrst erst. Denk daran, das ist jener wieder der Janja, der am verloten hat. Und Petrus hat endlich verstreden, dass hei Jesus kennen dein, oder dass hei sein jener wieder. Aber diese Menschen hatten sich sehr geängst. Und Jesus hat endlich gesagt, dass das passieren würde. Also, wenn sie auch ein bisschen überrascht über die Sache wäre, hei wir gar nicht. Hei wirst dort. Petrus wird der Janja, wer der endlich gesagt hat, dort hei Jesus kennen dein. Aber dort wird Petrus, wird Jesus das erste sein dein, nur dem dort hei abgestohlen wird von der Janja. Und nun redet Jesus zu Petrus. Und ich glaube, die sind allein. Vers 15. Als er erst gegeten hatte, seht Jesus zu Simon Petrus. Simon Jona, erst deine Leib zu mir gerata, als die andere Ehre. Hei seht, jo, har du weißt, dat ich die Gott sie. Jesus seht, dann werd meine Lama. Hei seht noch einmal ta an. Simon Jona, bist du mir Gott? Hei seht zu am, jo, har. Du weißt, dat ich die Gott sie. Jesus seht zu am, werd meine Schob. Dann seht Jesus dort dritte Mal ta an. Simon Jona, bist du mir Gott? Petrus wort ganz trurig, dat Jesus am tem dritte Mal früh auf hei am Gott via. Hei seete am, har du weißt am alles am, und du weißt, dat ich die Gott sie. Jesus seete am, werd meine Schob. Petrus haf immer ne Leib gehört für Jesus, aber als hei sich so ängstet hei, dann wie hei viel schwacher, als wat hei dacht, hei jemals kon wore. Und hei hat sich doch auch Gott mit geschämt, am hat er Schlag gewonnen. Und nu fragt Jesus am dreimal, als hei am Leib haft. Und jedes Mal sagt Petrus, jo. Und Jesus sagt, dann besorge meine Schob. Und Petrus weiß Gott, was Jesus meint, wann hei von Schob redet hat. Aber Jesus lebt noch. Und hei ist noch einmal hier beirrt. Also Petrus und die andere Jünger, die mal ein bisschen gewundert haben, was wird nu passieren? Und hei sagt dann auch, was von den Dingen wird passieren worden. Lukas sagt, in Kapitel 24, Vers 44, und hei sehte an, so steht geschrieben, dort Christus liede wort, in am dritten Tag vom Tod abstohne, und dort an seine Nome von Amtiere und von Sindeverjewe gepredigt worden soll, mang alle Völker, je selle in Jerusalem durch mehr umfangen. Und mit jün Zeichnis durch hingestohne, und ich wo jün dort schenke, wort mein Vater jün versprochen haft, aber blieft in Jerusalem, wat die Kraft von boven über jünd komen wort. Also sie wir in Galiläa, und Jesus schickt an Trick nach Jerusalem, und dort soll er sie lehren für eine Versprechung, dass der Heilige Geist wort komen. Und dann soll er sie die Menschen von dort Gottesrecht vertalen. Dort ist dort selbst direkt von wort Jesus die Zeit eben von gepredigt haft. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4. In Ausheimat an Taubwia befohl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würde, was der Vater versprochen hat, wovon seht hei, je mi habe Rede hiert, wie's Johannes deit mit Wotter, je aber selle am ein paar Dörr mit den Helden Jesu gedeit wurde. In aus sie sich so taubfungen, früher sei an, Herr, wurscht du Israel nu wahrer er Königreich herstahle? Also Jesus hat eine Tiet bestimmt, eine Städte bestimmt, wo sie sich wieder alle taub trafen. Und sie weiter auch, dass sie wurde eine Golf kriegen. Der Heilige Geist wird kommen. Und sie wüsste, dass Johannes der Deipa, der wie ihr Feld warst mit dem Heiligen Geist. Sie wüsste auch von so einem Prophet aus Elia, der wie ihr Feld warst mit dem Heiligen Geist. Aber Jesus ist noch einmal hier ab ihr. Und sie würde am noch jeder Welle haben aus ihr König, weil sie erst der Messias, der Christus, der Gesalbte. Er soll ihr König sein. Er soll ihr Rada sein. Und nun wollen sie weiter. Ist das dann die Zeit, wenn du wirst Israel ihr Recht verstehen? Sie wurde einmal froh, was wie von dir denken, dann, erst dort, was nun passieren wird? Er sieht an, dort erst nicht verjüngt, die Tide in der Ote weiter, die Vater sich an seine Macht bestimmt hat. Aber wann der Hell ja jetzt überhüt kommen wird, wo je Kraft kriege, und je wurde meine Zeige sein in Jerusalem, und in ganz Judäa, in Samaria, und über die ganze Welt.
Jezus zegt aan zo'n dingen, wat er nodig is, dat ze weten. Maar niet alles, wat ze niet schrijft, zegt hij aan niet. Dat is vielleicht ook niet goed, want wie würde alles weten, te wat wie niet schrijft zijn. En krijgt wordt het eng nog maar wat toekomen. Ik leef wie zelle am geloven leven. Dat is niet dat God niet weet, wat het eng wordt komen, wat hij zich haar vergenomen. Maar dat is niet voor ons te weten. Maar wie zelle leren met een verlangen. En wanneer we dat doen, dan hebben we een hoopning. Als Jezus zegt, leert in Jeruzalem, en de Heilige Geest wordt komen, en dan wil je mijn zeigen zijn, over de ganze wereld. Als ze zullen leren met een verlangen. En als hij dit gezegd had, zagen zij dat hij ver aan opgehoven wordt, en in een wereld neem aan weg, dat zij hem niet meer zijn kunnen. En als zij hem herontjekte, während hij naar hemel voer, stonden bij aan met eenmaal twee mannen en witte kleider. Deze aan zeide, je mannen van Galilea, waarom stoo je hier en tjekje naar hemel? Des Jezus, die van junt am hemel neemgenomen wordt, wordt krijg zou terugkomen, als je hem hebben zijn je naar hemel voor. Jezus had gezegd, dat zij worden zijn zeigen zijn, over de ganze wereld. Maar hij voortrekt naar hemel, hij voortrekt naar zijn voordat. En zij zijn je dat eindelijk, waar hem opgehoven wordt, wat hij in de wolkje is. En dan hield zich zo, dat zijn er twee engel, en die engel verstaan wat er passiert is, en zij weten ook wat er passiert wordt. Zij zeiden, dat Jezus wordt terugkomen. Jezus had het ook gezegd dat hij wordt terugkomen. En nu zei de engel dat hij wordt terugkomen. Maar niet Jezus, ook niet de engel, zei hij krijgt, wanneer hij dat wordt zeggen. Als hij dan nu wordt. Lukas redt ook van wat hier passiert is. En Lukas 24, vers 49. En ik wil je dort checken, wat mijn vader je versproken heeft. Maar blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even je komen wordt. Hij neemt aan Ruth bij Bethanien en hoofd zijn heen op en zeeend aan. En während hij aan zeeend, verschwonk hij van aan en voer op naar hemel. Zij, oba, beden hem aan. Jene met grote vrede trek naar Jeruzalem. En bracht er een tijd aan tempeltouw. En dankte en loofde God. Jezus had zijn jene gezegd, alles wat er nodig was, dat zij weten zullen. Zij zullen leren, wat de Heilige Geest komen wordt. In Jeruzalem. Maar ze wisten niet hoe lang. Jezus zegt, hij wordt terugkomen, nu is hij hier. Krijgt zoals hij de verloten heeft. Maar ze weten niet wanneer. Maar nu doen ze leren met een verlangen. En dat jaft aan hoopning. En Lukas zegt, zij waren vol grote vrede. En zij deden God eer. Zij hadden er ganz het vertrouwen in Jezus gezet. Als hij aan geroept had. En nu hebben zij nog arbeid te doen. Ik geloof dat we niet zo'n arbeid als wat zij hebben gerekend hadden. Maar ze weten wat voor arbeid Elia deed. En ze weten ook wat van Zeugnis Johannes de Dijper was. Also ze waren gewoon niet ohne hoopning te die tijd. En ze waren zich alle einig. Ze waren leren. En wanneer de Heilige Geest komen wordt, dan worden zij die arbeid doen, wat hij aan geven wordt, zoals Jezus gezegd heeft. Wils deze twee sterven immer, en die sterven ook met God dem Vader. Also de Heilige Geest is gekomen, hij kwam op Pinkster. Maar Jezus is nog niet teruggekomen. En nu leer wie, en wie hebben ook een verlangen, dat Jezus wordt teruggekomen. Maar door het versen, hebben wie nog arbeid te doen. Nu zijn wie die Zeichnisgeber op deze eerd. En wie moet er aanvangen door wo wie zijn. Ik wil niet door als Jezus napgenomen wordt wat er wolltje en zij hem niet meer zijn kunnen. En ik heb ook niemals niet engel gezien wat er zei, hij wordt terugkomen. Maar ik heb God zijn woord en de openbaring kapitel 1 zegt het zo, vers 5. Johannes schrift het naar de 7 gemeenten in Asien. Je nood en vrede van dem, die door is, die door via, en die door komen wordt. En van de 7 Jester, verzien en troon. En van Jezus Christus, die in zijn zeichnis trouw is. Hij is de eerstgeborene van de doden, die, wer eva de kennis op de eerd regeert, die ons goud via, en ons met zijn eenget bloed van onze zinde gewaschen heeft.
en ons te keinigs en priester gemerkt haft. Gott seinen Vater te deine, dem traft alle ihr, Macht en alle Ewigkeit. Amen. Checkt, hij kämt met de Wolke, in am Wore alle Uwe seine, ook die am en de Sied stürke. En de Menschen ab de Erd Wore alle Ewe am trürend jammeriere. So soll dat sein. Amen. Wann Jesus terugkomen wordt, dort wordt een Gerassel ja daag sein für wesse Menschen. Wils hij wordt komen de Menschen rechte hier ab deze Erd. Also für de Ungläubige is dat eng gekomen en dat wordt gerasselig sein. Aber für de gläubige Menschen is dat eng gekomen en wie worden met Jesus sein für alle Ewigkeit. Ik kan niet zeggen, wo dat alle te eng komen wordt. Aber Jesus wordt terugkomen. En wie hebben ook zijn versprekingen, dat er komt een nieuwe hemel, een nieuwe eer. En wie worden ook een nieuwe kerper krijgen? En in de openbaring, kapitel 21, zegt ons dat zo. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eer, wils de eerste hemel en de eerste eer verschwongen, aber du erst ook geen meer meer. Dan zag ik Johannes de heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem, van God, uit dem Himmel raufkomen, als eine uitgestroomde Brut, reit für ihren Mann. En ich hier eine lüde Stem vom Himmel sei, kieke mal, nu is Gott seine Wohnung mangt Menschen, en hij wird mit Antop wohnen, en zij worden sein Volk sein, en Gott selbst wird mit an seiner, en ihr Gott sein. En Gott wird an alle Throne von der Uwe wäsche. Da wird kein Dout oder Trüe oder Hiele oder Weide mehr sein. Wils wat verheer via, es verschwongen. En dan zei die ab dem Traun zat, kijk hem op, ik merk alles nie. En hij zei te mij, schrijf, wils deze wird, zijn waarhaftig en ab te verloten. En hij zei te mij, dat is je worden, ik zie dat A en dat O, de Anfang en dat Eng. En wer darstig is, dem wo ik rechtlich en hem sonst van dat Wota uit de Lebensqual te drinken geben. Wer im Kampf bestohlen bleibt, wird an aller Orwe, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sehen sein. Wenn wir so eine Versprechung aus dort haben, dann können wir auch alle mit einem großen Verlangen lernen und immer Hoffnung haben.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat du deest doetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

Dank zijn God voor Mutters. Dank zijn voor mamas wat bizar zijn even de kinga. Wat dat huisrein merken doen. Wat dingen bizar in doen. Wat er mooi live han. Dank zijn God voor die ploon voor mamas. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner en vandaag we hebben God loven prijzen voor de mamas wat hij ons heeft gegeven. In Canada en hier in de States is dat Muttersdag deze werken heen. En we willen besonders dat tweede part van deze boodschap van tweede Koninge kapitel 4 Mutters in nood bekijken. We weten, jeder Mutter heeft verschiedenste dingen wat hen fehlen dat. Wat ze zich wensen doen, vielleicht wat ze verbeden doen. En de Bibel geeft ons rood krijg, wo mamas kan durch deze tijd van nood komen. We weten de handnood. Wie weten, Gott verlangt Gehorsam für dich, und wie will, und Gott will haben, die sollen am deinen. Und auch dort, Gott helpt Mutters. So, wo immer du harchen deist, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexiko, hier in den States, in Columbia, in Canada, Deutschland, vielleicht online, vielleicht durch YouTube, Dankeschön. Gottes Segen mit dir, und von dir besonders zu den Mamas von 2. Könige Kapitel 4, wenn ihr Not haben, wo Gott Valdi Halpen, Mutters in Note.

Dankschein für das schöne Leid. Die Hars hier in der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner. Dankschein für hier von der Harchen. Von der oder zweite Part, wir werden wiedergehen von letzte Werk von Mutasch in Not. Hier steht, diese kommende Werk, kriegt die Werken eng, was jeder Programm Harchen dann, als Mutaschdach. Wir werden besonders Dankschein sein zu Gott für die Mamas in unser Leben. Und auch für seinen Plan von Familie. Wir sehen noch letzte Werk, dass kein Mann es arm, wenn eine göttliche Mutter haft. Und so, wenn du eine göttliche Mama hast gehabt, oder du hast was abgebracht, und deine Mama, die sorgt für dich, die hat die Leib, die post ab für dich, dann hast du viel zum Dankbar für sein. Und vielleicht kannst du diese Werk in Eng nehmen, zum Dankschein sein, zu deine Mama. Wir wollten mit Kinder, es hat verschieden, Kinder sind trock, Kinder merken Schwinerie, einer sieht Moses dit. Ne Mama wird er höchstprüft abtrieben, wenn die Kinder spielen dit, dort sind beides Tänenbarsten, wenn einer eine Kürk in Mühl haft. Und ich glaube, so erst das Fierken von Mamas. Die Bibel redet von Respekt, deine Mama. Auf Weiser saß, zwei sagt, Vater und Mutter ihren, wie dort erste gebaut, worauf Gott dort versprechen lädt, dort die dort Gott jährt und die lang ab ihr Leben kost. Ich will die Mut geben, vielleicht bist du in Jugend, respekt deine Mama. Wir werden den Text noch einmal lesen von 2. Könige Kapitel 4, dort ist 37 Versen, aber vielleicht wirst du hier nicht letzte Werk und hast nicht die Geschichte hier, und die fehlt dir. Und so, ich will wiedergehen und die lesen und sein, diese zwei Mamas, wir werden von der die zweite Part bekicken, und wo die in Not sind, wo die empfehlen dat, wo Gott enthalpen dat, wo die gehorsam sind, und vielleicht, wo wir können dadurch lernen. Fair wie in den Text, dann gehen wir zu beten. Himmlische Vater, wir kommen von dir, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für diese Gelegenheit, ab das Radioprogramm, dein Wort hier mit zu teilen. Himmlische Vater, ich bete dir, all die Mamas wusch segnen, besonders die, wat het Programm harchen dan. Ik bete besonders für so ne Mamas, wat vielleicht in Not zijn, vielleicht messbaden eng zijn, sich nicht rot weiten. Ik bete dat die besonders wusch dich bieren zijn, die wusch enthalpen, entleiden, entfieren. Du zijn verehrend, ent als een licht zijn, ver erwacht, dat de kracht de rechte Entscheidung kan merken. Himmlische Vater, dankschein für den Plan von Familie. Dat zijn goede Plan, en help ons als Christen den u te leven en een licht te zijn voor de wereld. Ik bid dat deze boodschap voor je zegen zijn, die nomen voor verheerlijk zijn, en die indruk voor je buurt zijn, himmelische voor. Ik bid het in nomen van die zin, Jezus Christus. Amen. Zo, ik wil deze tekst lezen van 2. Koningin kapitel 4, van deel de tweede part van de boodschap Mutasch in Not. Ik wil met vers 1 afhang. Dat zegt, eine vrouw, der eine Früh von einem von den Propheten jünger wie er kam nur Elisa und seht, den deiner mein Mann ist gestorben, und du weißt, dass er den Herrn fürchten deut. Aber nun ist einer gekommen, dem er wird schuldig wie, und der will meine beiden Jungs aus Glauben nehmen, je in der Schuld. Und Elisa sagte ihr, was kann ich für dich tun, was hast du in dein Haus? Und sie sagte, ich habe nichts in das Haus, bitte ein Eilkrug. Und er sagte, go ram und frau deine Nobasch ne Ladje Gefäße und nicht zu wenig. Dann go in dein Haus mit deinen zwei Sehns und merk dir der hinge die Tau und jäut Eil in all die Gefäße. Wenn ein voll ist, dann saht dort zu der Sied. Sei jink und dei dort so, so merk dir der Tau hinge sich in ihre Sehns. Die Sehns brachten ar die Gefäße und sei gut an. Als de Gefäße voll wären, seht sie zu ihren Sehen, bring mir nach Heindink, und hei seht du es all keint meier. Dann hied der Eil ab mit dran. Und sie jink nach dem Gottesmann und vertal dem alles. Dei seht, go nu, und verkäupt der Eil, und betol dem, wat je schuldig sind. Und du in deine Sehens kennen von dort, wat ewer blift, leven. Vers 8. Ein Tag jink Elisa in der Schunem. In der Jent wohnt eine Recke früh. Diese Früh bleibt dort abstohnen, dort hei bi an eten soll. Und immer, wenn hei dort vorbeikäum, jink hei do hanen eit do. Dann seh die Früh zu ihren Mann. Harch einmal, er kann dort seinen, dort dis Mann, der hier immer vorbeikäumt, ein heiliger Gottesmann ist. Weil wir boven in a kleine Stove merken mit dem Bad,
en stel in een lamp, zodat het zien kon zijn, wanneer hij hier aankomt. Een dag, als Elisa door ware hand kwam, jink hij in de stoven verrijft zich door. En hij zei de Gehazi zijn diener, roep eenmaal de vrouw van Shunem. En Gehazi jink haar zeien en zij kwam en stond veraan. Elisa had de Gehazi gezegd, zij haar kijk eenmaal, die has ons al deze dienst gedoen, wat kon ik doen voor die? Woe die dat helpen, wanneer ik een goudet woord voor die aanleid bij den koning, of bij den kameraad van een army? Of zij zeid, ik woon mank mijn ene lied. En Elisa zeid, wat kon ik voor die doen? En Gehazi zeid, nee, zij heeft geen zin. En haar man is oud. En hij zeid, roep haar eenmaal her. En als hij haar roept, kwam zij bad in de deur. En hij zeid, om deze tijd, om mijn jaar, was die een zinkje goud drekken. En zij zeid, bitch, mijn haar, die Gottesman, doe mij niet onschmeren. Vers 17. En niet veel later wisten de vrouw en haar man dat zij zullen een kind kriegen. En dan werd het ook dat om een jaar, zo in de tijd wat Elisa gezegd had, hadden zij een zinkje. Als de jong dan non was, ging hij een dag naar zijn vader, die bij de arbeider weer wat getreed schnieden. En hij zei te zijn vader, over mijn kop, mijn kop. En de vader zei te een van de arbeider, breng hem naar zijn mutter. En hij bracht hem naar zijn mutter en zij hield den zijn op een schout, bad merig en dan starf hij. Zij droeg hem dan op en leed hem op den Gottesman zijn bad en mjukte der hinger zich toe als zij ruit ging. Dan roept zij een man en zei, schek mij eenmaal een arbeider en een ezel. Ik wil schwind naar hem Gottesman gaan en bald terugkomen. En haar man zei, waarom wist u door hen gaan? En dat is van deel niet niemand en ook niet die Sabbat. Maar zij zei, dat is in dood. En zij leidt den ezel opzodelen en zei te dem arbeider, jel den ezel goud en loot niet ween mij no, buiten wanneer ik die zei. En zo voeren zij en zij kwamen naar hem Karmelboog, naar hem Gottesman. Als de Gottesman haar komen zag, zei hij te zien in deiner Gehazi, kijk hem al, de vrouw van Shunem kwamt door. Vers 26. Go haar schwinnend jen en vrouw haar of alles goed staat met haar en haar een man en haar een zin en zij zei dat is alle goed. Als zij over bij de Gottesman op de boog kwam, voelt zij aan on de feit. En Gehazi jink haar op toe en wil haar weder schuiven. Aber de Gottesman zei, lood haar toch. Kost u niet zijn, wo betterlich zij lid? De haar haft dat van mij gehullen en mij dat niet gezegd. En zij zei, mijn haar, heb ik die na een zin gevraagd? Zeg ik niet, die zus mij niet ontschmeren? En Elisa zei de Gehazi, roep die kleider aan die en neem mijn een stok in die hand en go de haan. En wann die weer bejent, dan begreust hij niet. En wann die weer begreust, dan zijn nus trek. En laai mijn stok op den jongs in gezicht. Ob de mutter van den jongs zegt, zo zeker als de haar leeft, en zo zeker als du leeft, ik go niet wieder van die. Dan mjuk Elisa zich op en jink haar hing haar aan. Gehazi jink en oba al voorop en leed een stok op den jongs in gezicht. Ob de jongs zegt nuscht en mjuk nuscht van zich. En Gehazi jink Elisa waren en jink.

trygg dirk tot hus. Dan strakt hij zich nog eenmaal op dat kind op. Dan prust de jong zeven mol en noodop meuk hij zijn uwen op. En Eliza roept gehad ze en zei, roep de vrouw. En als hij haar roept, kwam ze aan no arm en hij zei, doa neem din jong. En ze jinkt naar Eliza en knijt zich voor zijn feit en bekt zich met haar gezicht. Gaan spat op de eerd en ze neem er een zin en jink ruut. Zo weet ons tekst voor vandaag een langere tekst, maar hier is de geschicht van twee mutters wat een noot zijn. Laatste maal hebben we de eerste twee punten van de noot en mutters gehoorzaam te God. We zijn in de eerste vers, dat we een arme vrouw, een man wie gestorven, zij had een noot. Maar dan weer ook een rijke vrouw. Die had ook een noot. Ze had geen zin. En wanneer ze den zin had, die starf. En wie zagen laatste week dat alle mamas han noot. Rijk, arm, jong, oud, wo amma du best. So wat test je met die noot? Du hast een entscheidung, du kost zorgen oder beten. Wie lossen den vers van Philippa Feierfars saas. Zorgend am nuscht. Lot gaat met beten en prachern en dankschein zeilen alles weiten wat je fehlt. En dan hoop wie ons als mana denken, dat wie onze vrouwen nog mal vrouwen, wat fehlt die? Hast du een noot? En dan zeet wie ook dat God zit onze noot. Gehad sie, zeet Eliza, ze haft keinen zin. God houd am dat gezegd. En dan den tweeden punt wat wie laatste mal zagen, wie zagen mutters wat gehoorzaam zijn. Dus de eerste vrouw, ze zal eilkrokken holen en dit ene koon zal al die eilkrokken volmerken. En zei, wat vielleicht han je dacht dat je aanmerlich van een krok dat al deze eilkoon zijn vol worden. Maar zij had geloven, zij wie gehoorzaam en zij hart. En zo zal wie ook. En ik wil die moot merken van jou, dat van God wordt van die vrouwen dat als een mama of iedereen. En die laat dat aanmerlich. Hab geloven. God kon wonder doen. En dan den derde punt, wie wel met den afhang van deel, mutters wat God deinen doen. Van wie vers 8, 9 en 10 lezen, du hast deze rijke vrouw. Deze vrouw zei te Eliza, du zus hier eten blijven, du zus komen met ons eten. En dan zei die vrouw te eren man, we hebben een stof bieden, dat is Gottes man een steedhaft te blijven. Wie kunnen zo denken, vielleicht in deinst wat keiner zag, in deinst wat nicht te pochen wir für andere Menschen, aber dat wir in deinst. Deze vrouw blijft erop stonen. Vielleicht zei der man, nee, dat brugt nicht, der haf andere steden te blijven, aber die vrouw, die blijft erop stonen. Zij zegt, wel wie boven eine kleine stof merken. Die in deinst brugt nicht groot zijn, dat brugt nicht wat te opwiesen zijn, deze vrouw zegt bloos dat hij wil haft hem zich verrijven. En ik wil die moot geven, wie zijn dat van deze geschicht? God zit die dienst. God zegt deze dienst en hij zegent deze vrouw met een zin. En ook Lothar, van deze zin starf, dan wil Eliza de ook hem helpen. God zit die dienst en hij wil die zegenen. Ik leef vaak in de mames. Die doen zoveel dingen. Eten merken, kleider waschen, huisrein merken, haft bezorgen. Vielleicht wat jeder dag moeten je doen. En die denken, vielleicht keiner zit dit. En wat helpt dit? Morgen zal ik dit waren. Maar ik wil die moot geven, God zit dien dienst. En hij wil die zegenen. En sprich je einen dadig, reed het van deze vrouw wat God deinen deed. Vers 20 zegt het dit. Zij merkt er hang op en jef de arme. Zij strijkt er hang naar die help veelt. Krijgt deze vrouw weer een beeld van dat. Deze profeet die had niet een steed om zijn kop aan leien, niet een steed om blijven. Deze vrouw zei, wie worden een stof merken? En dat zo schijn, ze wie ook door der gezegend. Mames, doe deinen. Wie weten je dan veel deinst? God wil je zegenen voor hem dienst. En dan de laatste punt. God helpt

Matas. Van beide van deze Matas zou wie voor heute helpen dit. De eerste Mutter, die had haar man verloren. Ze had nust. Die wilden haar kinder verkopen als kloven. Aber derg in wunder. Derg dat het oil ranen deed. En de jefesa vol weer. Dan kon ze dat verkopen. En haar schuld betalen. De profeet zegt, go nu. En verkoop de oil. En betaal dem, wer je schuldig bent. Zij had keine Hoffnung. En dan op einmal kunnen zij betalen wat zij schuldig waren. Kunnen we ons voorstellen, deze weetvrouw, wat meest geen weg had om geld merken, een grote schuld had, keine Hoffnung had, en op einmal kunnen zij dat betalen. Lieve mama, wenn du da bist, wo du keine Hoffnung hast, Gott wil die helpen. Gott zit in een nood. Ik wens die kus geloven aan en aan. Aan vertrouwen. Wen hij wel een wonder doen in die leven. De tweede vrouw. De had ook geen hoop nog. Er zijn weer je sterven. Maar zij jeet naar den Gottesman. En God helpt haar door Elisa. Er zijn leeft. Dat is wonderbaar. God helpt Matas. Ik wil die dit van deel zijn. Waar immer die in de wereld harken is. Du bist nicht allein in deine Not. Gott sieht deine Not. Da sind so viele Bibelversen, die uns sagen, Gott will uns helfen in unserer Not. Deine Not ist nicht so groß für Gott, und deine Not ist nicht so klein für Gott. Eins Schimmel denkt wie unsere Umstände, das ist unmählich. Keiner kann uns helfen. Aber ich will dir das sagen. Gott will dir helfen, und Gott kann dir helfen. Oder vielleicht denkst du so, meine Not ist zu clean, das ist uncleaned, keiner weiß dort. Wo wird das ändern? Aber Gott will dir auch dadurch helfen. Denkt ihr dort noch, wie lesen von Philippa Kapitel 4, wo wir sollen nicht sorgen oder beten? In Kleinbett wieder in den Kapitel, Philippa Kapitel 4, Vers 19, es nicht versprechen, das sagst es dir. Und mein Gott wird dir mit alles versorgen. Wat je brokken, ganz dan als hij rijk is als een schijnt in Christus Jezus. Dit verspreken van God is, hij wil die verzorgen wat die veel in dat. Lieve vrouwen, lieve mamas, God zit die nood. Ten slus, dis jong die wil je sterven. Ik kan me niet voorstellen, deze mama wat al lang heeft je bed van zijn, nu heeft zijn zijn, en die stooft. En zij raadt naar den Gottesman. En Elisa kämpt. Vers 32, but 34. Elisa kämpt naar een huis. Hij mukt de deur hingen zich toe. En hij beet te dem Herrn. En hij leed zich op dat kind op. En zaad zijn muil op dat kind zijn muil. En zaad zijn uwen op dat kind zijn uwen. En zijn hang op dat kind zijn hang. Zo strakt hij zich op dat kind aan. Dan wordt dat kind warm. God helpt Matas. Hij deed zijn muil op dat kind zijn muil. Zijn oorom jink in dat kind zijn muil naan. God zijn jest weer door. Zijn uwen. Weer op dat kind zijn uwen. God zijn woord weer door. En dit brengt leven te dienen kinder. In het Oude Testament weer de Gottesman, de profeet, in God zijn steed. En de mama, die had genoeg wijsheid, om den Gottesman naar het zien brengen. En ik wil die moed geven te dit, ten schluss. Matas, brengt die kinder naar God. Zij die van God. Lees die van de Bibel. Vertel die geschichten van de Bibel. Bed met die taup. Dat is het wichtigste wat die kost doen. Ik weet, je zijn vaak een eeuwig druk. Je hebt veel te veel arbeid te doen. Maar breng die kinder naar God. Geef niet op. Besonders zijn ze mooi, ik weet de kinder waren alle. Vielleicht in de jugendjaren. En dat laatste is, die worden rebellisch. Dat laatste is, die gaan naar een weg. Aber in ihr God, wel de hand dat ihre Mutters zal niet abgeven aan eend. Wanneer du een mama bist, en du een jugendkind hast, en du denkst, der is al te weit weg, ik wil die dit zijn, geef niet op. Bed voor dat kind. Wie is dat kind leuf? En wo immer die kost, bring den kind naar God. Mamas, je zijn wichtig.
Gott hat ihn hier angesagt, zum Deinen, zum Halpen, zum jene Familie anbringen. Ich will ihn Mut geben, geben nicht ab. Bring jene Kinder nach Gott.

Du hast je hart naar de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dank schön voor hier van de hart. We zijn dankbaar dat je hart en dank ondersteunen dank voor ons beden dank. Dit programma is ondersteund, besonders van drie gemeentes, van de Sommerfeldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Barchtoller Mennonietengemeinde in Warman, Saskatchewan, en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt, de Oosterharcher. Er zijn twee wegen waar je kan het programma ondersteunen. Het eerste is door de post. Onze adres is de Evangelische Boodschap, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Hymel the Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. De andere weg voor je dit programma kan ondersteunen met je goven is door ons website, gospelmessageradio.com. Dat is een link voor PayPal, dat dit moet een paar minuten van irgendwo in de wereld om dit programma ondersteunen. Hymel gospelmessageradio.com. Ons phonenummer waar je kan ons contacten van je vrouwen gaan. Oder würden diese Programm jeder Weg wollen geschickt durch eine WhatsApp-Gruppe, dort von Nummer S 306-230-7807. Dort sind knodische Phonnummer. Noch einmal, 306-230-7807. Dankeschön für Harchen, Dankeschön für hier sein. Besonders Gottes Segen für all die Mamas. Wir sind dankbar für Jünt. Wir sind dankbar für die Arbeit, was ihr denkt, vielleicht was ihr denken, keiner sieht. Mocht Gott je drukkelijk zegenen en moet je dag geven. En denk dan, God is reid om die helpen in die nood.

dat brok keinen geleden mensch dort uttefinje, dort leven ohne licht anmählich is. Zöne wordt alle zarte plant im huis haben weiter, dort eine blumenstuhl en eine distre stoom nicht blähen kan. Die wordt nicht mal reine. Ik heb dat zelfs gezien over zo'n planten wat niet genoeg licht kreeg bult er je reine kleur verlieren. Ook dat menselijke leven en diesteren wordt aanmelig zijn. Een van de eerste dingen wat God erschaffen deed, waren de lichten om hemel. Daarom kan niets op ieder leven en wassen. Wie zijn klaar wat wichtig licht voor de natuurwelt is. Jezus zegt zijn jenja en van de ook te ons. Je zendt licht. Je zendt dat licht voor deze wereld. En deze wereld zei wie dat licht im Geistlichen ook zeer wichtig is. Door wat je zegt dat Johann Wolfgang van Goethe, die bestemt einer van de ganz beriemste Dichters, op de wereld geweest is, voor dem Sturven zal je zegt hebben, meier licht, geeft mij meier licht. Dat zal zijn de laatste wereld geweest zijn. Vöke hier wie kinder dat leid gezinge, This little light of mine, I'm gonna let it shine. Ik wil mijn kleinet licht je dagelote. Wat meint dat voor ons, dat we dat licht voor deze wereld zijn? Licht deed een paar dingen wat zeer wichtig zijn. Licht openboort, wat in ons leven en diesteren verstoken is. Dat daagt aan zijn geheimnissen op. Best du mal in een ganz diestere stove geweest, wo du gar nicht seine kunst, en nicht wist, wo du wirst? Dat fällt sich sehr an, sicher nicht so. Wann dann mit einmal dort Licht angeht, dann fällt sich dort weiter sicher. Dann weißt du, wo du bist, und auch, wo du noch alles an die Raum ist. In Kanada haben wir so viel Lichter auf der Gasse, besonders in der Großstadt, dort wir nicht mal weiter, wo sich dort tät, in diesen zu gehen. Ich leide, die ältere Menschen kennen sich noch gut von früher besinnen, als die op de wirtschaft woonde en niet alles aan je elektrische licht houden. Ik was zelfs in Paraguay op. Wie gingen niemals bij diesta ohne blitzlamp. Daar waren te veel jeftige slangen. Ik weet van zo'n wat van een slang gebeten worden. Derweg worden de mensen zeer krank daarvan en met onja sterven ze zo goed eraan. Bloß een paar jaar terug starf een van mijn gewesene bibelschieler in Paraguay van een slangenbiss. Am had een grote klapperslang om fout gebeten. En am een paar deur wie hij dood. De dokter deden alles wat ze konden. Maar de jonge man starf toch. Wat ik hiermee betonen wil is, dat man in die strende je voor niet zijn kan. Zo schwind als dat dag is, dan zei wie wat er is. Zo is het ook met dat geestelijke leven. Wanneer het in onze harte dieste is, is dat vol van zinde, en door is dan veel slechter en versteek. Licht openbaart de zinde en onze harte. Zoals ons vandaagse afschnitt zegt, wanneer ons uw God zijn kan, dan is ons ganse jaar per dag. Wanneer ons uw ober schlecht zijn kan, dan is ook ons ganse jaar per em diesteren. Dat hoort is ons geestelijke uw. Wanneer nu over ons hart rein een dag is, dan wordt ook ons ganse leven een geestelijke dag zijn. Er is over nog een andere ziet hoe dit. Wanneer Jezus zegt, die zijn dat licht voor deze wereld, meint het dat ons leven, alles wat we doen en zijn, oprechtig en van hart komt. Ons leven zal een goed bijspel, een goed voorbeeld zijn. Onze goede woordje zullen te zijn zijn. Meint dat dan, dat we daarmee aangeven zullen hoeveel goede we doen? Bestemd niet. Jezus zegt ober, dat man den boom aan zijn vrucht erkennen wordt. En een slechte boom kan geen goede vrucht brengen. Jacobus redt van goede woordje. En zoals hij dat doorstelt, kan de mens zich de zeiligheid niet met woordje verdienen. We kennen ons den Himmel nicht für deine Kraft eindauend, wofür Gott wie daune. We kennen bloß, dass Jesus ihn blut, dass seinen Tod und sein Abstohne seilig wurde. Wann wir aber arm aus unseren Hahnen erleise angenommen haben,
Want die stort on arm die leven. Waar wie ook verzet je zou te leven. Als hij leeft. En ander weet. Ons geloven wordt zich dus aan zijn woordje bewezen. En Jacobus zegt, een geloven ohne woordje is dood. Zo zijn aber ook goede woordje ohne geloven. Nicht wird für Gott. Wat heeft het dan met ons thema te doen? Jezus zegt, wie zullen ons licht schienen laten, zodat andere mensen onze woordje zijn en onze himmlische Vader door verloven. Jezus is dat werkelijke licht. Wie zijn bloos een afschien van Jezus zijn licht? Wie zijn lichter wat God zijn lijf en Jezus Christus te anderen openbaren deed? Licht openbaart aber nicht bloos. Licht warmt ook. Zoals het je am Anfang seht, een van de ganz eerste dingen die God erschaffen deed, waren de grote lichter am Himmel en dat raadsel van de zon. Wie weet dat wanneer de zon abgeht, dat niet meer dag wordt, aber ook warm. Ohne de het wat de zon afjaft, kunnen we ook niet leven. Wanneer we dat licht voor de wereld zijn, worden we ook warmer. De wereld is jästlich kalt. En wie zijn beroepen als lichter te dagen en te warmen. Mensen worden nu ans komen om zich en ans te warmen. Dan leef is warm. Wanneer mensen onze leven ervoeren, worden zij ook zo'n leven hebben willen als wij hebben. En dat heeft ons de gelegenheid eind om haar te brengen. Onze jeen woord zal mensen aantraken en niet afsteiden. En wie weet dat licht aantrakend is? Wanneer wij licht zijn, dan worden wij ook aantrakend zijn voor andere mensen. Wij zullen onze geloven niet in versteek houden. Zoals Jezus zegt, bestelt man een lamp niet met een kam. Man stelt die aber op een gestaal, zodat het wit dagen deed, en alle zijn kennen. Christen zijn zo als lampen, die de diestere wereld opdagen zullen. Wie zijn zo als de wachtman en de geschicht, wat ik am Anfang vertaald. Wanneer we aber onze lamp niet met de heilige geest angesteckt hebben, kennen wij mensen, die op de kreuzung zijn, niet in rechten wachtwiese en op de voorhandwiese in de entworne. Licht deed nog een zaak. Licht weicht op. Jeder zum morgens, wanneer de zon abgeht, oder dat dag wordt, wirkt wie op. Wanneer du einen mensch wordt schlaapt, met de blitzlamp im gesicht dagst, weicht de sicher sehr bald op. Zo is dat ook im geistlichen leven. Wie zal dat licht voor deze wereld zijn en mensen opwaarten te God zijn leven en de waarheden van God zijn rijk? Wie zal als Christen zichtbaar zijn als een licht op de borg? Als zonnestrolen zal wie God zijn leven te alle mensen uitstrolen, zodat hij ook ten geloven aan Jezus Christus komen kennen. Lieve Tauhira, best du zo'n licht? Oude is die vielleicht ook al de dag uitgegonnen. Zoals Jan en Wachmann bij de Isabon-Kreuzung. Dan bid God dat hij die lamp toch vader met zijn geest aansteken mocht. Ik sluit met een gedicht wat ik extra voor deze boodschap geschreven heb. Dat gedicht heet Ik zie dat licht voor de wereld. Ik zie dat licht voor de wereld. Laat Jezus allem zaaien. Wie immer true en arm zich hält, wordt niemals leicht verzaaien. De zon, die is ons ierde licht, schijnt immer ohne aan te houden en jeft ons mensche gode zicht met ihre dagen strolen. Ze zorgt voor ons de lieve God en alle onze neiden. En wann wie arm dan deine schmuck, hij ons zijn kind kan heiten. Nu laat je licht ook schijnen, dat alle mensen zijn, zo'n zegt de Haar de Zinje, dem Vader trouw te deine. We willen nu nog eenmaal te beten. Haar, we willen ons geloofens licht voor die schijnen laten, in een donkere, zinhafte wereld,
dat die mensen zijn wat die entlijfst. Die willen van die nood zeggen, en onder den waag nog die dagen. Houd dat wie dat met vrede truiden kennen, en die de eer geven. Zie ook nu waar met al onze leven tau hiera, die dien woord waar je heet hebben. Houd en dat nu ook uit te leven. En zijn door een iedereen die je hart heeft. En Jezus in de naam. Amen.

0: Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En één cassette met twee programma kost maar bloot $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schenkt ons het geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwschetje.
1: De nummer voor dit programma is 635. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt naar het programma nummer 635.
0: We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid, nog voor jullie ondersteuning die ons het mogelijk maakt, Gott sein Wut uit te strohlen. Mocht Gott die richtig sehnen.

0: Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpreger. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 miljoen komen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meest aan met de fout. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het opgekocht, is niet een huwe schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat het aan zich zelst, en hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verloog dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz uitschuldig werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maak zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij gestorven weer namens aan rook van Schrietz en leed een arm en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd, en van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar de hemel. Wie kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd, al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de kriege is scheef wat zijn te voren op een water, en al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup, had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weiter op en voer naar de hemel. Om ons wezen dat van wie aan arm leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.
1: Dag, lieve vriend, het is je bom wat je reed. God is zegen met die. Mijn arme die baas, wat er van jou te horen hebt. Breid en zestern, geef niet op. We hebben verre weg, zijn bult durch. We zijn van wie we een drie kamp van. Mag Gott Kraft schenken für uns alle, dass wir wiederkommen. Von der, weil wir nach Wara ein Thema betrachten, also der 8. Seligpreisung, das war wir so nahe als der letzte, selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ich lese diese Farsch, was nun war wir ein paar Meier tun ihm, Matthäus Kapitel 4, Vers 10, bei 12. Du sagtest es jetzt, selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übels über euch, so sie daran liegen. Seid freundlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, die für euch gewesen sind. Dort ist nicht was Fremdes, aber für uns scheint einmal vielleicht meist ein bisschen fremd zu sein. Wie morgen nicht viel von dort. Und doch, wenn wir ein bisschen wieder dort checken und beobachten, dann sagen wir doch einmal mehr, was passieren wird, wie Christen sind, wenn sie verfolgt wurden. Also die erste Frage, die Heilkreis ist, das, wurden von den Christen verfolgt? Die Antwort ist bestimmt, ja, sehr viel. Aber gerade hier, wo wir sind,

Wie vind je in de Bibel veel over arente? Over dat wat we uitzeien of planten in arente, wat we met de arente doen en niet doen zullen, en wat we met tophengt. Dat je het niet meer om de arente, dat wichtigste is de Beziehung tot God. Dat je het om dat Verhältnis, ons Verhältnis tot dem, die over uitzoot in arente bestemt. In ons mensen een opdracht gegeven heeft, en wie zullen gehorchen. Door vele arbeider. Als mensen hebben we dan onze voorstelling. Zo zal de arbeider zijn. Dort zal de arbeider doen. Dort darf er niet doen. Zo veel heeft de arbeider te kriegen. Dort heeft er verdiend. Dit erwart wie vom arbeider, wie willen bestemmen. Zo zijn die mensen. En dat wist Jezus ook. In dem Aufschnitt, den ik gelesen heb, staat: Jezus ging durch ihre Städte in Darpa. Jezus lied in ihre Schule en predigt dat Evangelium van Gods Reich. Jezus maakte de mensen gesund van ihre verschiedene Krankheiten. Jezus zag dat Volk. Jezus jammert dat Eva aan. Jezus zag, die waren verwillert en verloten. Jezus zag dat, die waren zo als Schop ohne Hoord. Dan zegt Jezus te zijn Jünger, du hast een grote Arend, aber da zijn maar weinig Arbeider. Jezus zegt, bid doch den Herrn, dem de Arend gehört, Arbeider te schetchen, de Arend in te brengen. Ik vroeg, woont es de Gouden Urecht?